0: Het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achterfinale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is de zondag
0: Ron Ambeek
2: van het nieuwe 105. Weekendeditie vandaag de dag tot 9 uur. Het is absoluut de zomer.
0: Ron Ambeek.
2: 2026, ook hier op het nieuwe 105. We zijn klaar voor het mooie zonnige weer. En daarmee ook voor de zomerse en zonnige muziek die daarbij hoort.

voor absoluut iemand die groot is geworden met de reggae, slow motion reggae, Close to You van Maxi Priest. En een lange variant hadden we van June Lush en Prince Mohammed met een Someone Loves You Honey. Goedemorgen, zo is het alweer 7:50 geworden in deze zomerse variant van de weekendeditie van Vandaag de Dag. Het is 5 juli 2026.

vertegenwoordigt het oosten van het land. En de country en western Ilse de Lange en haar Something Good. Nadat we, en die kwam helemaal niet uit het oosten van het land, Bruno Mars hadden met Anthony Pick in hun gelegenheidsduo Silk Sonic uit de Verenigde Staten met The Love Train. Had het al over de beach, dan kan je rustig naartoe gaan. Eigenlijk moet je dat wel nu een beetje gaan doen. Ben je nog op tijd, is het nog niet al te druk onderweg en met parkeren. En met een plekje zoeken on the beach. New Order bezong niet alleen de Blue Moon, maar ook de beach.

0: Ja, dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo'n goede dag te zijn voor de beach vandaag, zie ik net. En je kan er alsnog wel naartoe. Maar deze zondag is wel de minste dag in vergelijking met gisteren en de komende dagen om naar die beach te gaan als je naar het weerbericht kijkt tenminste.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Het is een bewolkte dag. Vanochtend en vanmiddag en er kan een spat regen vallen. Later vanmiddag, begin van de avond, kan het opklaren. En een graad of 21 gaat het worden. Dus dat is inderdaad de minste beachdag in vergelijking met gisteren. En de komende dagen, want dan is het ook weer 1, 22 graden. Droog, zonnig en heel af en toe een klein wolk.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

het dan niet van het weer kunnen hebben om naar de beach te gaan, dan moeten we maar van de muziek hebben die over de beach gaat bijvoorbeeld. En die hadden we dus net. Jubel en hun Ocean House.

Natuurlijk is dat de zoon van, kan bijna niet missen, Steven Marley. En ook al op leeftijd hoor, zijn vader is natuurlijk al lang overleden, Bob Marley. Hills of St. Anne loopt tegen de 60, deze Steven Marley. En dit is de nieuwe Alex Warren, Passenger.

nieuwe Alex Warren hadden we zijn Passenger. En dit was Luther Vandross met zijn Never Too Much. 5:08 in de weekendeditie van Vandaag de Dag. Met blokken, crown en een nobody onderweg naar het NOS-journaal. Van 8:00 tot straks naar 8:00.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 5 juli 6. Goedemorgen, welkom terug. Weekendeditie van de zomerse variant. Vandaag de dag. Lekker weertje, hè?
3: Ron Andeek. Ron Andeek.
2: Nou, dat valt dus wel mee, dat lekkere weertje. Dat hebben we net gehoord om 7:30. Een regionale weerbericht. Qua weertje, en dan vooral ook voor de beach, hadden we gisteren moeten gaan. Of morgen, of dinsdag, alles beter. Straks om 8:30 kijken we nog een keer naar dat vermaledijde weerbericht voor deze zondag, de eerste zondag van juli, dus 26. En het is de zomerse variant van de weekendeditie van vandaag de dag.

En zo waren we toch nog even, ondanks het tegenvallende weer, aan the beach met On the Beach van Chris Rea. En met natuurlijk True to Your Heart van 98 Degrees en Stevie Wonder. Gewoon een vrolijk, gezellig plaatje. Ook om op te zetten als je naar het strand gaat. En de laatste was dan wel weer wat meer de beach met de Beach Boys en Fat Boys en hun Wipe Out. Allemaal in de weekendeditie van Vandaag de Dag, de zomerse variant. En die is er vandaag tot 9 uur.

0: into Taylor Swift. Geef verder niks hoor. Kan allemaal, I knew it, I knew you. Dit is echt jaren 80 disco. Funk deluxe, zijn gek op luxe. This Time uit 1983.
1: Ron Ambeek. Ron Ambeek. Disco. Dance.

0: heel veel dochters hebben. Dan gaat het er nog maar over één ervan. One of your girls, Troy Sivan. Zo weet je, jaren 80, hè, dat elektrische stemgeluid. Verelektroniseerd. Moet je je vingers in de stopcontact steken, geloof ik. Daar ging ook je haar heel leuk zitten. En daarvoor ook uit de ethisch funk deluxe 1983, This Time.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Het is een zondag, maar daar trekt het weer zich geregeld op een zondag niks van aan. Zo ook vandaag, want we zien de zon eigenlijk een beetje aan het eind van de middag, begin van de avond op z'n vroegst. En tot die tijd is het donker, donkere lucht, zwaar bewolkt. Kan ook af en toe een spatje regen uitvallen. En dan wordt het een graad of 21. En het weer van gisteren en van morgen, dat is allemaal een beetje hetzelfde als gisteren en morgen en de dagen daarna, want dan is het weer zonnig. Heel af en toe een wolkje, maar niet zo vaak. En ook een graad of 21.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Misschien geen nieuwste release, wel een sweetest release met Bryn Christopher, was dat Kelly Light. En dit is aangenaam voor vroeg op de zondagmorgen. Kan je rustig naar luisteren naar Ryan Shaw.

zomaar verwachten bij Shanna Sparrow, dat zij ook nogal materialistisch is. Zelfs in de liefde, want zij bezong de Material Lover. En van de ene materialistische Shanna Sparrow naar de volgende materialistische band.

succesvol in de 70s en 80s, Casey en de Sunshine Band. En dat was hem inderdaad, I'm Your Boogeyman. Tijd voor wat ragers vroeg op de zondagmorgen. Als je dat wil, dan moet je Rag & Bone Man uitnodigen.

Time to Love. Tegen negenen. Dat zou dan zomaar kunnen op de zondagmorgen. Goedemorgen. Vandaag de dag. Je weet het, hè. Het programma is er altijd door de week van 7 tot 10. En in het weekend zijn er dan weekendedities van 7 tot 9. Dat is de komende tijd een beetje anders. De zomerperiode is natuurlijk begonnen. De zomervakantie, de schoolvakanties. En iedereen en alles. Tenzij je, meestal is het dan zo, geen schoolgaande kinderen hebt. Die maakt de pleiterik. Dus we zijn hier ook wat minder bemand en bemenst dan normaal gesproken bij Vandaag de Dag. Dus de Vandaag de Dag-uren zien er tegenwoordig ook wat anders uit. De weekendedities vervallen in de zomer. En door de week proberen we zoveel als mogelijk de uitzendingen van 7 tot 10 te vullen. Dus dit was even voorlopig een laatste weekendeditie na de zomer. Gaan die op zaterdag en zondag weer handen en voeten krijgen tussen 7 en 9. De handen en voeten van Mart Smeets zitten nog aan zijn lichaam. Hij is er straks na negenen met OLM. Geniet van deze zalige zondag.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
3: It is 40 up. Listen to the music.

Daar wacht hij op die laatste klap. Goeiedag. Welkom bij OLM. En dat doe ik gaarne, volgaarne zelfs, op Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 105, in het Gooi en op 40 Up Radio. U luisterde naar de stem van Mavis Staples, die een opname liet maken in 2011 samen met Levon Helm. Zo direct vier andere nummers nog van die zeer indrukwekkende plaat die net uit is. Ik wil dat graag mengen met iets. Cordovas. Ik denk niet dat u weet hoe Cordovas klinkt, waar ze vandaan komen, Nashville, en hoe ze in de muziekwereld staan. Het is een mengeling van California en Nashville, maar dan de goede kant van Nashville. En zo klinkt het eerste nummer.

Cordobas, zo heet de band. Destiny Hotel is de titel van de, ik denk, derde of vierde cd die ze hebben uitgebracht. En het nummer heette Rain on the Rail. Ik sprak u over Mavis Staples en Levon Helm. Die troffen elkaar in 1976 in San Francisco. En toen voor het eerst zongen ze samen The Wait. Daar komen we straks aan toe. En sinds die tijd is er een band ontstaan tussen de twee Amerikanen, de zij en de hij. Ik kom terug op die cd die net uit is. Een aanrader van je welste. Ik doe dat niet vaak, dat ik echt met heel veel nadruk dat zeg. Het is fantastische muziek. Farther Along. Tim.

Het applaus is voor Mavis Staples en dat is in een tent opgenomen. Maar de boerderij van Levon Helm. Prachtig om aan te luisteren. Je hebt niet altijd instrumenten nodig als de stem het meest belangrijke instrument is dat je zelf bezit. En in het geval van Mavis Staples is dat zo. Straks komt de band er ook bij. Ze zijn overigens met 17 man sterk. Die andere band die uit Nashville komt met nu Man in My Head is met 5 man sterk. 1, 2, 3, 4.

Man in My Head van de Amerikaanse groep Cordobas. Terug naar dat mooie tweetal Mavis Staples, Levon Helm, die heel veel respect voor elkaar hadden en in dat in ieder geval in hun muziek ook toonden. De cd is net uit. Is heel vreemd. Hij is 11 jaar geleden opgenomen. En nu net uit. We hadden eerst This Is My Country. Toen volgde dat keurige Farther Along, waarvan u dacht, hey, zit ik nou in een kerkdienst? En wat zou u zeggen van When I Go Away?

Het is live opgenomen in een tent. Toen hebben ze heel keurig de opnames onderin een laag gelegd en gewoon verdorie zo lang laten liggen. Ja, het publiek blijft enthousiast. Zo echt 11 jaar lang hebben ze het laten liggen gewoon. Onbegrijpelijk. Terug naar Córdoba. En die hebben het over iets wat we zelden tegenkomen. Warm farewells.

Warm Farewells van de uit Nashville afstammende band. Die zichzelf de Cordovas noemt. En ik neem niet aan dat die echt bekend is bij wie dan ook van de luisteraars. Maar daar zijn we dan maar voor, leg ik dan maar uit. Ik koop soms dingen op gevoel. Dan zie ik een hoes, dan denk ik, nou, dat kan wel wat zijn. En toen ik de namen zag, Mavis Staples en Levon Helps, wist ik zeker dat ik dat aan wilde aanschaffen. En nu? Druk op een knop, smeets, dan komt de muziek.

0: When the Lord gets ready. You've got to move.
1: Maar raden hoe dit heet. You Got to Move. En ik had het over The Weight, weet u wel? The Weight is een heel bekend nummer van Dylan en zeker van de band. In 76 al, bij hun afscheid, moet je nagaan, in 1976, Olympische Spelen Montreal, om maar wat te zeggen, toen al namen zij afscheid van, zeg maar, hun publiek. En dat deden ze toen op een hele speciale manier. Er werd een prachtige film van gemaakt, dat is aan te bevelen om daar naar eens te gaan zoeken als je die kan vinden. Hij zal ongetwijfeld ergens op het net te vinden zijn. En in die film zie je de toen jonge Levon Helm en de toen jonge Mavis Staples in duel met dat lied wat zoveel betekenis heeft voor en kerkgangers en niet-kerkgangers. Kerkgangers vinden daar hun rust, hun ziel en zaligheid. En de rocksterren en de rockvolgers die zeiden van, nou, The Weight, dat is het wel.

0: als u toen naar de bioscoop bent gegaan. Ja, dan heeft u al een tijdje AOW, denk ik. Maar hoe zit het met uw kennis van de muziek uit het gedeelte van Texas waar ze zogenaamd country funk lieten horen? Country funk is een hele grappige manier van muziek maken. Je hoort het niet al te vaak. En de mensen die het nu op een schijfje hebben gezet, die kent u misschien niet. Willis Allen Ramsey. Zeg eens eerlijk. Willis Allen Ramsey. Northeast Texas Women.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Ja, zo gaan ze langzaam naar huis toe.
1: Ze?
0: Al die mensen die op die cd staan, die in 2014 uitkwam en de titel heeft Country Funk 1967-1974. De laatste van de 17 nummers was dit, North Texas Women van Willis Allen Ramsey. En dan ineens denken ze van, wacht even, we hebben voor de volle map betaald. Zullen we ook in dit programma toch nog even opzetten? Direct meer hiervan, deze CD. Leuke chaos. Goed zo, dat tot zover. Die zijn nu klaar, hè? Ben je klaar nou of niet? Willis? Yes, oké, goed zo. Dan ga ik naar iets heel speciaals. Ik leerde de Canadese muziek vroeger kennen via een man die Gordon Lightfoot heette. En die had ontzettend mooie hitjes gemaakt. En op enig moment loop ik door. Ik weet niet waar het was. Ik denk dat het Toronto was. En daar zag ik dat er een soort van eresaluut was gebracht aan deze man. Dat heette Beautiful. A tribute to Gordon Lightfoot. Nou is Gordon Lightfoot altijd al, voor mij is dat een ster geweest. En in Nederland was hij niet bekend. Jaren 60, 70. Misschien soms een hitje. Maar hij had ook nummers waarvan je dacht van, oeh, hoe durf je dat op de markt te brengen? Bijvoorbeeld de Canadian Railroad Trilogy. Die is gezongen door James McLachlan. En daar, op deze cd, laat hij horen hoeveel die toch van die Gordon Lightfoot hield.

meeste Canadezen, de meeste die op leeftijd zijn en die de jaren 70 sowieso meemaakten met deze man, met deze Gordon Lightfoot, die kennen dit lied. De trilogie rond de Canadian Railroad, zoals die van het oosten naar het westen ging en Canada als het ware openmaakte. Dus een stuk geschiedenis, meer kan ik er niet van maken. Maar het is wel hartstikke leuk om het te beluisteren, zoals dat door een Schot gezongen werd. In plaats van de man zelf, Gordon Lightfoot. Ik kom er zo direct misschien nog één keer op terug. Nu heb ik nog iets gevonden waarvan ik dacht, hey, want op die cd Country Funk staat ook een The Wait. Wat? Ja, Jackie DeShannon. En het klinkt zo.

Leuk hè, dat we datzelfde nummer nog een keer tegenkomen. Jackie de Shannon met The Wait. Hebben we haar gehad? Kunnen we nog één keer naar die andere cd gaan van nummers van Gordon Lightfoot? Daar vond ik The Tragically Hip. Dat was een topband in Canada, totdat de hoofdman van de band heel erg ziek werd en kwam te overlijden. En toen hebben ze ook meteen de boeken gesloten. Trieste aangelegenheid, maar wel een mooi lied om naar te luisteren.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieders zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij de auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt. Met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
3: Een hele goede morgen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine.

0: OLS.
1: Dankjewel Mart Smeets voor een uur lang OLM. En daarvoor natuurlijk Ron Anbeek met Vandaag de Dag. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. We hebben een hele lijst met activiteiten voor de komende weken. En die neem ik graag met je door. In het tweede uur aandacht voor een nieuw evenement in het Frans Hals Museum. Komende zaterdagavond voor jongeren. Het museum is tussen 6 en 9 geopend met de optredens van verschillende acts. En wie dat allemaal gaan zijn, dat hoor je rond 11:50. En nog boekentips nodig. Vincent Elsinga van de Kenner Boekhandel heeft een stapeltje boeken die hij graag met ons doorneemt. En dat doet hij rond 11:15. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

Black Eyed Peas. En I Got a Feeling. Ken je het liedje niet? En hou je wel van het liedje van de snollebollekes? Van links naar rechts en zomaar door. Nou, dit is echt zo'n liedje geweest waar ook ontzettend veel filmpjes terug van te vinden zijn. Online, waarmee hele mensen enthousiaste dansjes op hebben gemaakt in hele grote groepen. Ze hebben Chicago volledig op stelte gezet toen met Oprah Winfrey. Het is 9:15 geweest. En voordat we naar de gezellige berichten gaan, alle uitgaanstips bij Niet Thuis Magazine. Eerst een nieuwsbericht. Hulpdiensten zijn vannacht rond 2:00 uitgerukt naar de Nieuwe Gracht ter hoogte van het politiebureau, nadat een man in het water was beland. De man zwom enige tijd in de gracht, maar weigerde vervolgens zelfstandig het water te verlaten. Hierop werd naast de politie ook de brandweer gealarmeerd. Twee brandweerduikers gingen het water in om de man veilig naar de kant te brengen. Nadat de man uit het water was gehaald, werd hij direct in de boeien geslagen. Vervolgens is hij nog wel even overgedragen aan ambulancepersoneel dat hem heeft gecontroleerd en behandeld. Volgens de eerste bevindingen verkeerde de man vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Over de aanleiding van de zwempartij is niets bekendgemaakt.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Er zijn vandaag twee grote concerten waar je naartoe kon gaan, naartoe kan gaan. Je kunt bijvoorbeeld, en dan moet ik even kijken, in het Pannenkoekenparadijs in Haarlem in het Rijnalda Park kun je vandaag terecht voor een heel groot concert waar 30 artiesten gaan optreden. En dat allemaal voor een goed doel. Het heeft te maken met, als ik het goed heb, de KWF kankerbestrijding. Dus het is een benefietconcert. Dat begint vandaag om 14:00. En kaartjes zijn nog verkrijgbaar. 30 artiesten die gaan optreden. En die zorgen voor een heel groot gebeuren waar je dus heen kan. Dat is alleen maar hartstikke leuk. Ik zat nog even te kijken voor de tijd. Ja, het is van 15:00 tot 21:00. Een kaartje betaal je €15 voor. De presentatie is in handen van Johan Flemmings. En er zijn ontzettend veel artiesten die gaan optreden. Ja, onder andere Dick Tracy, die ken je misschien wel ook van Haarlem 105. Die heeft hier natuurlijk zijn eigen soap op televisie gehad. Maar er zijn nog ontzettend veel namen die allemaal langs gaan komen. En er komt nog een mystery guest. En die hebben ze nog niet bekendgemaakt. Dus vanmiddag niks te doen. Wil je een goed doel steunen? En heb je gewoon zin om de hele middag en avond onder de pannen te zijn voor €15? Dan ben je van harte welkom in het Pannenkoekenparadijs Haarlem in het Rijnalda Park. Het begint dus om 15:00 en het duurt tot 21:00. En kaartjes zijn verkrijgbaar. Volgens mij gewoon via een website. En anders wellicht ook wel aan de deur. Maar die moet ik je even schuldig blijven. Dan is er vanmiddag nog een ander groot concert. En dat is namelijk dat er voor de 11e keer alweer het Spaarnestadconcert gaat plaatsvinden. En dat is vandaag tussen 14:00 en 21:00. Je kunt met een bootje komen, maar dan moet je wel een kaartje kopen via de VIL. Je betaalt €55 voor een sloep tot 7 meter. En €75 voor een sloep die langer is dan 7 meter. Nou, als je dat weer deelt door het aantal gasten wat je uitnodigt, dan lig je vooraan. En dan kun je de leden van het Kennemer Jeugdorkest zien optreden. Maar er komen nog veel mensen, namelijk van Spoor 4 komt langs, Opera Guests. En als afsluiter zingt heel Haarlem Nijg met de leadzangeres van de Haarlemse band Napstars. En dat is Nancy Zandbergen. Heb je geen bootje, dan ben je van harte welkom gewoon aan de kade plaats te nemen. En dan heb je een prachtig concert wat de zomervakantie natuurlijk gaat inluiden. Het is allemaal aan de Bakenerse Gracht tussen 14:00 en 21:00. En als je denkt, ja, maar met wc's en dergelijke, maar dat is ook allemaal geregeld, dan loop je richting de VIL. En dat is een heel mooi groot toiletwagen die daar neer wordt gezet. Eten en drinken moet je zelf regelen. En dan is er een prachtig concert vandaag tussen 14:00 en 21:00 op de Bakenerse Gracht. De 11e editie van het Spaarnestadconcert.

Harry Styles, As It Was. Echt zo'n liedje wat een duidelijk eind heeft. Ik ging net het koffie zetten en het ging gelukkig net goed. Ik had bijna mijn koffievlekken op mijn witte t-shirt. Want het afvalbakje zat vol. En die la waar dat afvalbakje in zit, daar wordt water in opgevangen. Die zat ook vol. Had ik te laat door, maar uiteindelijk opgeruimd en alles weer geregeld. Vanavond kun je met de boswachter bij Leiduin, dat is een buitenplaats, op zoek naar jonge reeën. Het is extra spannend, want in deze tijd van het jaar heb je dus kans dat je die jonge reeën daadwerkelijk gaat zien. Het is wel een populaire excursie en de plaatsen zijn beperkt. Dus kijk even op de website van buitenplaats Leiduin of het nog mogelijk is om je aan te melden. Dat doe je via landschapnoordholland.nl activiteiten. En dat is dan vanavond tussen, en dan staat hier van 8:30, van 9:30 tot 21:00 vanavond. Maar verwacht dat dat een ander tijdstip is. Soms is een persbericht lastig te lezen. Ik zal straks nog even op de website kijken of daar iets duidelijkers staat. Maar in ieder geval, want ze doen het vanavond op zondagavond. Dus het zal niet om 9:30 nu al zijn. Kan je vanavond niet, maar heb je wel leuk zien om met je kinderen iets avontuurlijks te gaan doen? Dan kun je op woensdag 8 juli weer een andere spannende dag beleven op Leiduin. Want hoe overleef je eigenlijk in het bos? Een hut bouwen, voedsel zoeken, de weg vinden met behulp van de zon. Deze woensdagochtend kun je er van alles over leren met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland. Stel je voor dat je verdwaalt, kan ik me van alles bij voorstellen. Ver van de bewoonde wereld. Wat moet je dan doen en hoe vind je de weg terug naar huis? Hoe kom je aan eten en drinken? En als het donker is, waar ga je dan slapen? Tijdens dit survivalavontuur ga je het allemaal horen en leer je hoe je dit het beste aanpakt. Na deze dag ben je helemaal klaar voor het avontuur. Kinderen kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. En ouders en begeleiders gaan niet alleen mee om toezicht te houden. Maar ook jullie leren dan van alles over hoe je dit het beste kan oplossen als je in deze situatie terechtkomt. Je moet wel kleren aantrekken die tegen een stootje kunnen en die beschermen tegen beestjes en stekels. Dus geen korte broeken. Reserveren is verplicht. Je kunt je helaas daarvoor niet van tevoren aanmelden. En dat is woensdag 8 juli tussen 10 en 12. En die reeënspotten, dat is bij Leiduin op het Manpadslaan. En de hutten bouwen begint bij het Juffershuis bij Gasterij Leiduin. En je moet je dus wel aanmelden. En dat kan via landschapnoordholland.nl activiteiten. En dan kan je alle informatie terugvinden over waar je wat allemaal wil doen. En misschien niet een van deze twee, maar wel een andere leuke activiteit die daardoor ook wordt georganiseerd.

Bruno Mars en On My Soul. Voor al die mensen die geweest zijn of voor al die mensen die nog naar het concert toe gaan. Het weerbericht. Vanochtend is er in het noorden en midden van het land veel bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuiden is het droog met geregeld zonneschijn. De bewolking breidt zich zuidwaarts uit met op meer plaatsen af en toe wat regen. Lokaal is er ook ruimte voor wat zon bij maxima tussen de 18 en lokaal 24 graden. En er waait een stevige westenwind. Nou, dat is fijn voor al die mensen die en route zijn op vakantie. Dan is het meteen niet zo heel erg warm in de auto. Of op de fiets of in de trein. Maandag in het noordoosten eerst veel bewolking en kans op een spatje regen. Elders flink al wat zon en droog bij maxima tussen de 19 en 27 graden.

Arthur Hill en Hot Sprite. En dan voor The Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Eens even kijken wat er nog allemaal te meer te doen is in de regio. Nou, als we naar Bloemendaal gaan, daar heb je de ruïne van Brederode. En dat is sinds een paar jaar overgenomen door monumentenbezit, moet ik zeggen. En daar wordt weer nieuw leven geblazen in alle activiteiten die daar worden georganiseerd. Zo kun je vandaag, later vanmiddag, om 1:30 naar een concert van ongeveer een half uur, speciaal voor kinderen. En daar is dan een fluitiste en een harpiste. En die verzorgen twee kinderconcerten met muziek uit verschillende tijden en stijlen. Dan staat op het programma onder andere een werk van Mozart, maar ook muziek uit de animatiefilm Howl's Moving Castle. En dan is het concert inbegrepen bij een toegangskaartje, dus geen extra kosten aan verbonden. Heb je altijd al een roofvogel van dichtbij willen zien? Dan kun je in de vakantie, onder andere komende vrijdag, daar naartoe. Want dan is er een valkenier met roofvogels. En die is er elke keer op vrijdag in de zomervakantie. Maar wil je weten hoe mensen woonden in de tijd dat de ruïne nog geen ruïne was, maar gewoon een kasteel? Dan kun je bijvoorbeeld op 11 en 12 juli er naartoe. Want dan lopen er ook allemaal mensen rond in kleding uit die tijd. En dan krijg je een beetje mee met hoe de mensen daar leefden. Volgens mij gaan ze ook in gesprek met je, weet je wel. Dat ze een beetje vertellen wie ze dan zijn en hoe ze daar woonden. Er worden meer dingen georganiseerd en meerdere activiteiten. Kijk dan even op de website van de ruïne van Brederode. Want in het weekend kun je daar ook genieten van een high tea. Dus als je daarvan houdt, op een unieke locatie, een beetje het vakantiegevoel voor het geval je niet echt de deur uitgaat met je koffer, maar gewoon hier in de buurt blijft omdat je huis ook heel fijn is, dan zijn natuurlijk leuke activiteiten om te gaan doen. En de Stompe Toren in Spaarndam, die heeft een nieuwe tentoonstelling. Die wordt vandaag geopend om 2:00. En elke keer op zondag komt Leon Blok daar ook langs. Die is specialist funerair. Ik weet niet helemaal wat dat inhoudt. Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die gaat het openen vandaag. En Henk Koelman, die organiseert elke keer in juli een speurtocht naar de zerken die daar rondom liggen. Ja, een rondleiding langs de bezerken in het oudste monument van de Haarlemmermeer. Wie waren de rijke stinkers die rusten in de Stompe Toren? Wanneer

26 in Spaarnwoude. En dan krijg je dan een rondleiding langs die Zerkentocht. Ze willen wel graag dat je dat even van tevoren reserveert. Want dan weten ze een beetje wie wanneer komt. En je kan dus zelf op onderzoek uitgaan. Maar wil je een rondleiding, dan moet het om 2 uur of 3:15. Nou, genoeg te doen bij die stompe toren en die rijke stinkerts. Wil je er meer van af weten en wil je even boeken? Doe dat dan via de website van Stompe Toren. En dat gaat via de website www.haarlemmermeer.nl. Ja, want dat stukje is natuurlijk bij de Haarlemmermeer terechtgekomen. Nog veel meer tips. Ik heb echt nog gewoon een hele lijst voor je. Ik probeer er nog het een en ander uit te zoeken voor alle leeftijden. In het tweede uur aandacht voor boeken die je mee kan nemen op vakantie. En een activiteit voor komende zaterdag in het Frans Hals Museum. Maar dan wel bestemd voor jongeren.

Chris Stapleton, Think I'm in Love with You. Je luistert naar Haarlem 105, het is 11:15 geweest. Klaterklanken, dat is een openluchtfestival dat plaatsvindt op landgoed Buitenplaats Elswoud, moet ik zeggen. Buitenplaats Elswoud. Daar is het programma van bekend. Ik dacht, ga er even een gezellig muziekje onder zetten, want ik ben een beetje kaal zo. Ja, dat is toch echt niet thuis, hè? Nee, zo zochten we. Het openluchtfestival Klaterklanken strijkt 18 en 19 juli neer op Buitenplaats Elswoud in Overveen. Het festival presenteert een kleurrijk en avontuurlijk programma met een grote verscheidenheid aan muzici en stijlen. Tussen de veldbloemen, onder de takken van een oude eik of langs een klaterend beekje

beleeft het publiek de muziek midden in de natuur. De tientallen concertwandelingen vormen het kloppende hart van de programmering. Met onder andere het Dokwerk Saxofoon Quartet, Rosa en Joshua Herwig, het Butter Quartet en Sascha Witteveen. Het Flair Quartet, een strijkkwartet, en trombonist-componist Arjen Linker presenteerde tijdens het Quarnet Quartet Plus Concert het speciaal voor klaterklanken geschreven programma van Ravel tot Raga. Tijdens de concertwandelingen trekken bezoekers in kleine groepen onder begeleiding van een gids langs 5 korte concerten van elk 10 minuten. En zo is er van alles te zien voor alle leeftijden. En er zijn ook kindervoorstellingen. Zo is er voor de allerkleinste de voorstelling Zucht. Een beeldende reis langs een zuchtende brug, een kruipende accordeon en rennende toonladders. In The Opera van acteur Ton Meijer en een 5-tal muzici vertelt Ton waarom hij niet tevreden is met een bijrol in de schoolmusical, maar droomt van de hoofdrol in zijn eigen opera. En daarnaast zijn er nog allerlei andere activiteiten te zien. We noemen dat dan een randprogrammering. Je kunt kaartjes reserveren via de website www.klaterklanken.nl. Het is 18 en 19 juli, dus over 2 weken. En dat allemaal op buitenplaats Elswoud in Overveen. Dit is George Michael, Cowboys and Angels.

George Michael, Cowboys en Angels. Ik heb nog een concert voor vandaag. Dat begint om 3:30. En dat is het Theekoepelconcert Eindenhout. Het wordt georganiseerd door de Vrienden van de Haarlemmerhout. Het begint om 3:30. Jonathan Reder speelt fagot en Ruud van Oldenhoven piano. Altijd knap hoe je dat daar krijgt. Handig om mee te nemen is een stoeltje, een picknickkleed of een zonnehoed. En er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop. En dan wil je even weten waar de ingang is. Dat is de Van Limburg-Stierumstraat tegenover Lyceum Sancta Maria. Het begint dus allemaal om 3:30. Ik denk dat het een uurtje duurt. En je bent van harte uitgenodigd om langs te komen. Misschien niet eerder dan 3:30. Er staan ook mensen die wijzen je de weg. En dan zit je heerlijk in het gras luisteren naar een prachtig concert.

Alicia Cara en Norah Jones en het nummer Trouble, Trouble. Zometeen een tweede uur van Niet Thuis Magazine. Met tips, boekentips en muziektips.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
0: We beginnen met La Shakira in slow motion.

Alessia Cara in Slow Motion. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Vincent Elsinga van de Kennemer Boekhandel heeft 3 boekentips voor de vakantie. Het Frans Hals Museum organiseert een feestje voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Komende zaterdagavond zijn er optredens in het museum. Kun je een workshop doen of een rondleiding krijgen. Marleen Smit werkt bij het museum en ze vertelt wie er dan allemaal komen optreden. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

Sky Newman en Man of the House. Het ABC Architectuurcentrum organiseert de hele vakantie verschillende activiteiten. En er zijn verschillende tentoonstellingen te zien of exposities. Zo kun je nu de tekeningen van de Haarlemse stadspoorten zien die Sak van den Boom heeft gemaakt. Eeuwenlang werd Haarlem omringd door poorten, muren en waltorens. Haarlem heeft maar liefst 14 poorten gehad. Ze bepalen het ritme van de stad, wie er binnenkwam, wie er moest wachten en hoe Haarlem zich verdedigde. Hij reproduceerde de stadspoorten aan de hand van etsen, tekeningen en schilderijen van de Haarlemse vestingwerken. Bij de expositie is dan ook nog een boekje verkrijgbaar voor €20 in de museumwinkel. En ze hebben verschillende wandel- en fietsroutes. Er zijn 7 boekjes en folders met verschillende architectuurroutes te verkrijgen. Zo kun je op de fiets langs Van Lochem. Het is een tweede druk van deze populaire gids die fietsers langs verschillende projecten van architect Han van Lochem voert. En in deze nieuwe editie zijn 3 extra transformatorhuisjes opgenomen die Van Lochem ook nog heeft ontworpen. Je betaalt dan €9,95 voor het boekje. Een architectuurwandeling Haarlem. Een moderne architectuurwandeling langs nieuwbouw- en renovatieprojecten in de binnenstad van Haarlem. En dan betaal je 50 cent. Je kunt ook bijvoorbeeld een rondwandeling doen tussen Bos en Vaart. En ook die wandeling is 50 cent. En verder een bundel van 2 fietstochten en een wandeling langs Post 65 architectuur. Een fietstocht Schalkwijk en een fietstocht 19e eeuwse uitbreidingswijk en een stadswandeling door het centrum van Haarlem. Als je ze bij elkaar koopt, dan betaal je €5 en per stuk is het €2. En verder zijn er nog een aantal andere wandelingen waar je ook nog voor kan kiezen. Maar dan raad ik je toch even aan om langs te gaan bij het ABC Architectuurcentrum. Zometeen krijg je van Vincent Elsinga van de Kennemer Boekhandel 3 boekentips. The Invisible Man.

0: Queen en The Invisible Man. Echt even terug in de tijd. Ja, dat is het. We gaan het hebben over boeken. Het is zomervakantie in onze regio en geen vakantie zonder zomerboek. Vincent Elsinga van de Kennemer Boekhandel heeft voor onze keuze kunnen maken uit het ruime aanbod van dit moment. Een hele goede morgen, Vincent.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Drie boeken heb je op een rijtje gezet. Laten we beginnen met Helden zonder glorie.
1: Ja, dat is echt mijn favoriet van dit jaar tot nu toe. En ik denk dat het lastig wordt om een ander boek daar overheen te laten gaan. Dus dat schept al wat verwachtingen.
0: Zeker.
1: Helden zonder glorie is van de Ierse schrijver Fedia Lennon. En het speelt zich af in 412 voor Christus op het Italiaanse eiland Sicilië, bij de stad Syracuse. De stad Athene die heeft een aanval gedaan op Syracuse en die is afgeslagen door de inwoners daar. En ze hebben 7000 Atheense soldaten krijgsgevangen genomen en in een steengroeven gezet. En zij denken nu, ja, wat moeten we nu met 7000 Atheners? Als we daar gewoon 2 maanden laten zitten zonder eten en drinken, dan lost het probleem zich vanzelf wel op. En er zijn er 2 Italiaanse pottenbakkers, 2 vrienden van ongeveer 27 jaar. En een van hen is echt helemaal dol op toneel. En op dat, in die tijd kwamen de grote toneelstukken kwamen uit Athene. En hij denkt van ja, Athene wordt nu bewaakt door vrouwen en toneelschrijvers. De aartsvijand van Athene, de stad Sparta, die zal nu wel een aanval gaan doen op Athene om het met de grond gelijk te maken. En dan zijn we alle toneelstukken kwijt. Dan worden er geen nieuwe toneelstukken meer geschreven, doorgegeven. En dat zou natuurlijk echt zonde zijn. Dus hij bedenkt, laten we in die steengroeven de Medea gaan opvoeren. Dus hij heeft vast wel een paar van die soldaten die het stuk uit hun hoofd kennen. En als zij het dan weer opvoeren voor de Syracusa's, dan kunnen die het weer doorgeven. Dus dan kunnen we op die manier de Medea voor de eeuwigheid bewaren. En dan zit je dus eigenlijk zo'n beetje op pagina 10 van het boek. Het is echt een fantastisch verhaal. Het is grappig, er zit humor in. Het is, heeft mooie thema's, leven, dood. Wat doet macht met je, met de mens? Het is echt een fantastisch zomerboek. Ook een winterboek trouwens. Maar ideaal voor elke gelegenheid, voor elke type lezer. En het is zo'n boek waarbij je nog echt heel lang na blijft genieten van de hoofdpersonen.
0: Het is wel weer een ontzettend uniek thema dat je hiermee komt, toch?
1: Ja, nee, precies. En dat maakt het ook zo ontzettend leuk. Want het is ook nog gebaseerd op oude gevonden teksten. De schrijver die heeft het verhaal natuurlijk op deze manier ingevuld, maar het is ongeveer ook op deze manier echt gebeurd in die tijd.
0: Nou, dat vroeg ik me af. Maar ik denk, heb je het echt verzonnen of is het echt gebeurd? Waar valt het woordje echt in? Maar het is echt gebeurd.
1: Het is echt gebeurd, inderdaad. Ja. En dat maakt het echt ontzettend leuk. En Fedia Lennon heeft zo'n goede pen. En hij weet zo goed de balans te houden in dit boek. Dus als je er eenmaal aan begint, dan blijf je ook echt doorlezen. Het is echt ontzettend fijn, leuk boek. Echt voor literaire lezers, voor niet-literaire lezers. Ik kan het echt alleen maar aanbevelen.
0: Ja. Nou, helemaal duidelijk. En toch heb je nog 2 andere boeken gevonden die je ook met ons wilt delen.
1: Precies. Er zijn natuurlijk altijd nog meer leuke, goede boeken. Met welke zal ik beginnen?
0: Een stralende dag.
1: Ja, dat is een ontzettend heerlijk Brits snoepje uit 1947. Het speelt zich af een jaar eerder, in 1946. Engeland is net aan het bijkomen van de Tweede Wereldoorlog. En dit speelt zich af in een klein dorpje op het platteland, midden in de zomer, op ongeveer een uurtje afstand van Londen. Het bespreekt 1 dag uit het leven van een vrouw met haar gezin. En in die dag vertelt zij hoe haar dag verloopt en wat er gebeurt. En dat is echt Niet heel veel. En ze gaat naar het dorp fietsen voor boodschappen. Ze gaat haar hond ophalen. Ze maakt een praatje met de buren. Ze gaat informeren of iemand nog een werkster heeft. Ze gaat wandelen, valt in slaap. Maar ondertussen krijg je ook van alles mee over de voorliggende jaren. Over het huwelijk, over het leven op het platteland. En dat allemaal onder zo'n enorm heerlijke zomerdag. Van nou, laten we zeggen iets van 26, 27 graden. Je kunt je er alles bij voorstellen. Alles gaat wat langzamer. Alle kleuren zien er prachtig uit. Je bent vrolijk, dat is zij ook. En het is echt zo'n boek. Je leest het en je wordt er zo vrolijk van.
0: En dan is het een boek wat 80 jaar oud is. En nog steeds behoudt het zijn kracht.
1: Absoluut. Ja, het is echt een klassieker. In Engeland is het afgelopen jaar ook weer enorm omhoog gekomen. Mensen hebben het weer helemaal herontdekt. En daarom is het nu ook voor het eerst in het Nederlands vertaald. Door Lisette Graswinkel. Ontzettend goed gedaan. En het is voor mensen die lekker van die hele Britse boeken houden, is dit echt een topper.
0: Want ik had ook even gekeken waar de verhalen over gaan. Het werd vergeleken met 2 weken vakantie. Dus een boek van een paar jaar geleden, 2 weken weg, ja.
1: Klopt, daar deed mij inderdaad gelijk ook aan denken. Het heeft diezelfde sfeer, diezelfde leeservaring van het is klein, het is genoegelijk. Er gebeurt niet heel veel, maar er wordt wel heel veel verteld.
0: En ontzettend bijzonder ook omdat het echt een jaar na de Tweede Wereldoorlog geschreven is.
1: Ja. Dus echt die problematiek uit die tijd, die zit er ook echt in verwerkt. Hoe de mensen. Het gaat eigenlijk ook een beetje over hoe vroeger mensen voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nog een hele personeelstaf erop na konden houden. En na de Tweede Wereldoorlog hadden die ook zoiets van, nou weet je wel, we hebben ook ontdekt van hoe het kan zijn om je eigen baan te hebben, niet afhankelijk te zijn van de grillen en grollen van rijkere mensen. Die zitten dus opeens zonder personeel en moeten dus zelf inderdaad gaan afwassen, de tuin bijhouden, noem maar op. Dus het heeft ook wel iets heel grappigs. Maar het geeft inderdaad een prachtig beeld van 1946, van die tijd.
0: Ja, we blijven in Engeland, want het volgende boek heet London Falling.
1: Klopt, dan gaan we inderdaad naar de hoofdstad toe. London Falling is van Patrick Redden Keefe. Waarschijnlijk kennen sommige luisteraars zijn naam nog wel van een van zijn vorige bestsellers, Het Pijnstillers Imperium. Dat ging over de familie die achter de verslavende oxycodon-pillen zaten. En dit is eigenlijk weer net zo'n soort opgezet boek. Hij pakt altijd een probleem. En dat gaat hij helemaal uitzoeken aan de hand van levensgeschiedenis van mensen. En hij kijkt dan ook gelijk weer naar de hele maatschappelijke constructie, de maatschappelijke samenleving, hoe die ermee omgaat. En in dit geval gaat het over een jonge Zek, geboren in een Joods middenstandsmilieu, die altijd groot gedroomd heeft. En dat zorgt ervoor dat hij vanaf zijn 15e zich voordoet als zoon van een Russische oligarch. Zijn ouders weten van niks. Mijn vrienden, zijn omgeving trapte in. Hij werd tot best wel hoog in de boom bij Russische oligarchen terecht te komen. Onder meer bij die persoonlijk assistent van de eigenaar van de Chelsea voetbalclub. En op zijn 18e, 19e springt hij van een balkon. Pleegt zelfmoord. En zijn familie is compleet in shock, want die had het totaal niet zien aankomen. En vragen zich af van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Van, is het wel echt zelfmoord? Want het was voor de rest een vrolijke, leuke jongen. Die weinig problemen had. En zij gaan op zoek. Ze zijn enorm vasthoudend. En komen dus achter dat verhaal dat hij zich voordeed als een Russische oligarch. Dat hij dus bepaalde mensen in maffiakringen boos gemaakt heeft. En de ontpopt zich weer een hele wereld die zij ook niet kennen in dat Londen. Hè. Die hele onderwereld die komt naar boven. En dat doet Renan Keefe altijd op een fantastische manier. Die laat zien van alles wat je niet weet, waar je ook geen weet van hebt, wat je niet ziet, maar wat het toch allemaal is.
0: En is het dan ook op waarheid gebaseerd?
1: Ja. Dit is echt allemaal echt gebeurd. Hij gaat praten met mensen om die jongen heen. Hij gaat inderdaad te raden bij politieagenten, bij mensen, rechercheurs, mensen die onderzoek doen naar oligarchen in Rusland, in het buitenland. Hij zoekt gewoon iedereen op en hij is een echte onderzoeksjournalist.
0: Het lijkt dus wel ook een soort podcast-thema, als ik jou zo hoor.
1: Dat doet hij meestal ook. Hij maakt meestal ook podcasts. Hij is volgens mij journalist, ik denk bij The Guardian. Echt een vooraanstaand onderzoeksjournalist die ook een fantastische pen heeft. Dus hij kan het ook echt allemaal ontzettend goed, beeldend, spannend opschrijven. Hij heeft ook altijd een hele goede spanningslijn aan, waardoor je ook door wilt lezen en waardoor je dus ook enorm weer veel te weten komt over hoe Londen nu eigenlijk echt in elkaar zit. Wat er allemaal gebeurt, waar wij allemaal geen weet van hebben.
0: Vincent, volgens mij heb je 3 zeer uiteenlopende boeken gevonden waar we misschien zelf helemaal niet zo snel aan gedacht zouden hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd het doel van de boekverkoper. Hè?
0: Precies. Vincent, dankjewel en een hele fijne zomer.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel. Jorden Vincent Elsinga van de Kennemer Boekhandel. De boeken heten Helden zonder glorie, Een stralende dag en London Falling.

Sam Smith en My Guy. Oh, dat had meteen een heel ander liedje naar boven met die titel. Maar nee, dit was Sam Smith en My Guy. Het weerbericht. De wolkenvelden trekken over het land. En regionaal valt er een beetje regen of motregen. In het zuiden blijft het vaker droog en breekt de zon zelfs soms door. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19 graden in het noordwesten, 21 graden in het midden van het land en 24 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige noordwestwind. Morgen is de meeste zon voor het midden en zuiden. Daar stijgt het kwik naar 23 tot 27 graden. In het noorden is het bewolkt, met soms wat regen wordt het 21 graden.

0: en Headlines. Het is 11:08. Komende zaterdagavond organiseert het Frans Hals Museum een evenement voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud. Misschien wel 15 en 35 jaar oud. Het heet Canvas en Concerts. Tussen de 6:00 s'avonds en 9:00 is er live muziek, zijn er workshops en rondleidingen. Nou, iemand die er alles vanaf weet is Marleen Smit, hoofdpubliek van het museum. Hele goedemorgen, Marleen.
1: Goedemorgen.
0: Is het nou van 15 tot 35 of van 18 tot 35?
1: Ja, nou, het is 15 plus, maar iedereen is welkom. Dus je mag ook je 35 plus vrienden, familieleden mogen ook mee. Okay. Maar het is vanaf 15.
0: En wat is het doel van dit evenement?
1: Nou, wat we heel graag willen bij het Frans Hals Museum is aan heel veel verschillende Haarlemmers laten zien hoe leuk het is om naar een museum te gaan. En we kunnen ons best voorstellen dat het voor jongeren soms leuk is om iets anders te kunnen doen dan het standaard aanbod. Dus we hebben een tof programma samengesteld waarmee we eigenlijk willen laten zien hoeveel muziek er in het museum zit. Dus wat je al zei, hè, er is live muziek, er zijn speciale workshops, we serveren mocktails. We willen ook op deze manier ook aan andere groepen laten zien hoe leuk het is om naar het museum te gaan.
0: En hoe zit muziek dan bij jullie in het museum?
1: Nou, er zit sowieso in het werk van Frans Hals heel veel muziek, hè. Voor schilderijen uit de 17e eeuw is hij daar eigenlijk een heel bijzonder voorbeeld van. Maar we vinden het tof om ook met ons programma te laten zien dat bijvoorbeeld naar schilderijen kijken, dat er altijd hele mooie connecties zijn, ook met muziek. Dus wat we bijvoorbeeld doen is, er is een muzikaal verhaal op zaal bij schilderijen. Maar je kunt ook een workshop volgen van een soundlab. En we hebben live muzikanten die ook gewoon de avond nog verder wat kleur geven.
0: Wie gaan er dan optreden?
1: We hebben onder andere rappersduo Poslo uit Haarlem. Een DJ-duo, Sven en Doortje. We hebben muzikanten van de Wereldmuziekschool die echt op zaal muziek komen maken. Wat ook heel tof is, want dan zit je dus echt tussen de schilderijen. En Luca komt optreden.
0: En hoeveel mensen verwacht je dan dat je kwijt kan?
1: Nou, we hebben natuurlijk best een groot museum. Dus we hopen echt wel een goed gevuld museum te hebben. We kunnen makkelijk een paar honderd mensen kwijt.
0: Ja.
1: En dan, ja. Dus en we dan hopen beweeg je, dat er veel mensen gaan komen.
0: Ja, beweeg je een beetje door dat museum heen en dan afhankelijk van, want ze treden ze een paar keer op dan die muzikanten, of moet je er echt op één moment bij zijn?
1: Nee, we hebben echt een doorlopend programma gemaakt, dus ook als je op een bepaald tijdstip alleen kunt komen is het nog steeds tof om erbij te zijn. We hebben natuurlijk de workshop die wel op bepaalde tijden start en de muzikanten die treden door de hele avond op. En we hebben ook nog een verhaal op zaal, wat ik net zei. En er is een speciale audiotour met muziekpunten, met muziek die is gecomponeerd door jongeren. Dus je kunt ook gewoon op je eigen moment zeker die kant op komen en je eigen programmaatje maken. Er staat een fotobooth. Dus ja, je kunt de hele avond je er vermaken, maar je bent ook van harte welkom even een uurtje in en uit te piepen.
0: Maar wat voor lol moet jullie dan hebben gehad ter voorbereiding van dit hele evenement?
1: Ja. Nee, dat is zeker zo. We hebben een hele leuke programmamaker jongeren in huis. Die heeft hier met heel veel plezier aan gewerkt. En het is ook gewoon heel leuk om te zien dat er zoveel partners ook willen samenwerken met ons om zo'n tof programma neer te zetten natuurlijk.
0: Heb je dan ook het idee dat dit smaakt naar meer?
1: Zeker, ja. Voor ons is sowieso met ons jaarlijkse programma wat we al hebben, met de jonge lichting, waarbij we echt jongerenafdeling hebben, waarbij jongeren bij ons in dienst komen. De aandacht voor jongeren zit bij ons echt ingebakken in het museum. Dit soort avonden zijn natuurlijk echt feest om te organiseren. Dus we hopen dat het hartstikke druk wordt en dat we het vaker kunnen doen.
0: Ja, dus iedereen welkom vanaf 15 jaar bij Canvas en Concerts. Maar hoe komen we aan een kaartje? Kan je gewoon naar binnen lopen of moet je iets reserveren?
1: Nee, mensen mogen gewoon naar ons toe komen. En het is dus tussen 6 en 9. En iedereen is van harte welkom.
0: Nou, helemaal duidelijk. Marleen, dankjewel. En we hopen je snel weer te spreken, want er gebeurt nog ontzettend veel in het Frans Hals Museum. Dan kunnen we daar ook nog even aandacht aan besteden.
1: Nou, altijd superleuk om te doen.
0: Dankjewel. Fijne zondag.
1: Joe, hetzelfde.
0: Jorda Marleen Smit, hoofdpubliek van het Frans Hals Museum. Zaterdag tussen 6 en 9 ben je dus van harte. En 9 ben je dus van harte welkom bij Canvas en Concerts. En je kan gewoon even naar binnen lopen.

lekker aan meezingen. Ed Sheeran en Bad Habits. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland organiseert ook voor alles voor zijn leden om je de zomervakantie vrolijk door te helpen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een boekje gemaakt en in dat boekje krijg je inspiratie om een boek te gaan lezen. En dan elke keer als je een boek gelezen hebt, kun je langsgaan bij de bibliotheek, stellen ze er misschien wat vragen over. En dan krijg je een sticker. En na 4 boeken die je dan gelezen hebt, krijg je ook nog een iets van een beloning. Maar dat boekje is dus af te halen bij de bibliotheek. En dat betekent dat je naast lezen natuurlijk ook tijd hebt om buiten te spelen, ijsjes te eten, chillen met je vrienden. Maar vooral ook om lekker te lezen. Zet gewoon je wekker op 20 minuten. Dat is toch wel een beetje de tip. Heeft mij ook weer geholpen om te gaan lezen. Even op 20 minuutjes zetten. Dan zit je meestal wel een beetje in een boek. En dan pak je hem eerder wat terug. Omdat je denkt, ja, wil toch weten hoe het nu verder gaat. Hè? Dan heb je een goed boek te pakken. En de bibliotheek kan je misschien ook een van die boeken lenen waarvan Vincent je net al een recensie en een boekentip heeft gegeven. Dan kom je al wat makkelijker binnen als je de bibliotheek binnenloopt.

Jill Stone en You Had Me. Het was echt wonderlijk. De computer stelt voor ons naar aanleiding van tips de muziek samen. En dit twee uur had zaterdag gewoon geen vrouwelijke artiest in. Ik heb ze er allemaal tussen gestopt. Geloof op twee na. Nou, de tweede uur is goed gekomen. Ik heb nog een tip voor je. En dat is voor september. Dan denk je, ja, hallo september, we leven net in juli. Maar 2, 3, 4, 5 en 6 september zijn er optredens van theatergroep Lava. En die kaartjes gaan altijd ontzettend hard. Lava brengt in de nazomer van dit jaar Klein Utopia, een meerzoete, hilarisch en pijnlijk actuele voorstelling in de buitenlucht. En dat doen ze dan onder andere bij Maak in Haarlem aan de Oude Weg, want die bestaan 12,5 jaar. Dus dan is het een mooi gecombineerde voorstelling. Je kunt hem ook nog zien in Johannesbos in Annapolona. Dat is dan eind augustus. En later in september ook nog in Hoogwoud. Maar ja, dat is allemaal niet in de buurt. Dus ben je toe aan buitentheater van Theater Lava? Dat is altijd op locatie. Dan kun je nu alvast kaartjes gaan reserveren voor die voorstelling die vanaf 2 september te zien is in Haarlem. Tot zover Niet Thuis Magazine, gemaakt door Gilles Post en Ellen Stamer. Zometeen natuurlijk tijd voor Nationaal Product. Vandaag is dat met Jan Gaus. Alles in het teken van liedjes van Nederlandse bodem. Ontzettend veel plezier komende week met al die activiteiten die er zijn te doen. Tot volgende week.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend halfjaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 5 juni. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
3: Dit is het programma, ja, Nationaal Product. Goedemiddag. En op de Bakenesse gracht is al een paar dagen zijn ze er hard aan het bouwen voor het natuurlijk het Spaarne Stad Concert. Wat vanmiddag daar gespeeld gaat worden. Om 2 uur 's middags gaat het daar beginnen op de Bakenesse gracht. En dit is Danny Vera. En dit is de rollercoaster natuurlijk.

24 Hours. You got nothing on me. En ze zijn er ook een keertje bij geweest bij Bevrijdingspop. Hebben er ook van genoten. Het was niet dit seizoen, maar het seizoen daarvoor. Heerlijk. Ja. En Danny Vera, ook al eens een keer geweest in de Haarlemmerhout. En de rollercoaster natuurlijk. Ja. 105. Een heel mooie zon.

En dit is weer een van haar nieuwe singles. Ze brengt heel veel nieuwe singles uit. Onder haar nieuwe voornaam gewoon ja, weer hits te gaan scoren. En dat doet ze er uiterste best voor. En call the shots. En dit is Emma Luca.

0: 12. Zo heet het nummer. Ja, 2012. Lekker nummer hoor, zeker.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.
0: Wie is dit, hè? Hot Havana Night. Dat is al van enige tijd geleden. Zijn naam is Albert West.

kennis gemaakt met deze plaat door Tjeerd van Rijn. En Tjeerd van Rijn was een bekendheid in de Heilo en omgeving. Later ook een beetje in Haarlem. Heeft hij een paar horecatenten gedaan. Bijvoorbeeld La Plume heeft hij toen opgezet. Hij is heel vroeg al overleden. Hij heeft zich toen tegen een boom aangereden. Dat was allemaal wat minder. Maar daar zat ik wel eens mee in de auto. En die draaide dan wel eens Albert West. En dan zei hij altijd... heb jij enig idee wie dit is? Ik zei nee. Hij zei, dat klinkt wel lekker, hè? Ik zei, absoluut. Ja. Hij zei, vertel het pas op het einde. Hand af aan een nice. Van Albert West was dat. En dit is uit Haarlem. Het is Rob Zorren.

volg Rob Zon een beetje op Facebook. Wat ben ik er en hij heeft laatst een nieuw barbecue gekocht. Ja. En Rob Zorren en Barbecue, hij is altijd een beetje, ja, hij zijn ontzettend aan het bijna komen nog van dat zijn moeder is overleden. En dat begrijp ik helemaal. Over Barbecue, Rob Zorren, allergoedste vriend. Anita Meijer is dit, Hans Vermeulen.

0: Meijer, Hans Vermeulen. In het Nationaal Product op deze zondag op 5 juli. En ga straks lekker naar de Bakenense grachten. Om daar langs de kant van de Bakenense grachten te zitten of in een sloep te zitten. En ga dan kijken naar het Kennemer Jeugdorkest. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.
0: Ja, en...

0: De Mol en Fred Astaire. Heerlijk.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Dit is het nationaal product op deze zondagmiddag. Met de nieuwe van Simon Keizer.

0: Herman Keizer. En wat moet...
1: Blijven wikken, blijven wegen, ik heb de wijze niet in pacht. Ja. Waarom van tevoren huilen als het leven naar je lacht? Daar waar jij het zomaar...
0: Ja, Luc en Patrick, hartstikke druk met het... Het Spaarne Stadconcert vandaag in de Bakenessengracht. Ook met de presentator René.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: uit de buurt.
1: En de wildfire. En dan hebben we de database van vol van deze manier. Ook de apple tree. En dit was de wildfire. En dat allemaal op deze zondagmiddag, 5 juli. En dat natuurlijk met het nationaal product. En dit is Miss Montreal. En dat nummer dat heet van haar schuilen.

Montreal. En dat is de titel Schuilen.

Eerst hoorde je Nancy D en de Benelux en Switch. En ja, toen werd er nog gewoon lekkere disco gemaakt in Nederland. Nu tegenwoordig natuurlijk ook met al die EDM-DJ's die we hebben en producers. En Cashmere hoorde je erachteraan met Lost What I Want.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 5 juli. 105. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
3: Ja, het is vandaag het Spaanse stad. Concert, heerlijk. Vanaf de Bakenessengracht, straks vanaf 2 uur.

0: straks een heel mooi feestje in de Bakenesse Gracht.
1: Zomer op je radio. Zomer op je radio. Zomer op je radio. Zomer op je radio. Dit is 105.
0: En de jazzpolitie.

En ik vind het een hele nieuwe, leuke, nieuwe single van Lois Lane. En Takes a Million. En je luistert op 5 juli naar het Nationaal Product hier bij Haarlem 105. Volgende week zal dat weer met Luc Hasselman zijn. Zeg ik dat goed? Nou, je zit op volgende week vanaf het strand, zaterdag. En moet ik even in mijn agendaatje kijken wie dan 12 juli doet. Ja. Thomas Bergen.

0: Thomas Bergen. En wat ik heel mooi vind, is dat het nummer in één keer... in bats begint, hè. Geen intro, bats, in één keer begint. En ook een mooi einde.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ik mag dat wel, zeker.

veel beter met de handpan. Dat is zo'n instrument waar je op kan trommelen dan. De handpan heet dat dan heel mooi. Crystal and losing my head. Aardem 105, dit is het nationaal product op deze 5e juli. Met Evi, ze komt uit Amsterdam. Dat nummer dat heet

2025 uitgekomen. Nou, we mogen hem toch nog graag draaien hier bij Haarlem 105. Zeker. Nationaal product op deze zondagmiddag met muziek van Bluff. Hier is het nummer Levenslang.

Duff was dit en Levenslang. En vandaag het Spanenstadconcert. Ook altijd wel met liedjes van Boudewijn de Groot. Ja, helemaal op het einde doen ze dat. Misschien ook wel deze, je weet het niet. Boudewijn de Groot en Jimmy.

mooie die protestliedjes. Boudewijn de Groot. En op ons YouTube-kanaal van Haarlem 105 kun je ook nog een heel mooi interview zien met Boudewijn de Groot. Bij hem thuis, mochten wij bij hem thuis komen. En ja, hij had een penning van verdienst dat hij gewonnen, verdiend, gekregen. En toen mocht onze verslaggever even bij hem een interview afnemen. Ja, heel bijzonder was dat. Boudewijn de Groot en Jimmy. En dit is Younes.

0: Evenwicht. Mooi. Mooie vertaling. En mooi gemaakt. Absoluut. Applaus, applaus, applaus. Ja hoor. En dit is Paul de Leeuw. En Rutja Kolt. En ja, prachtig. Blijf.
1: Mijn blik dwaalt af. Ik denk aan jou. Ik heb je al zo vaak gezien.

een hele leuke videoclip erbij. Ja. En los vast. De baken en zo graag straks. Ga langs de kant zitten. En misschien heb je wel een sloep. Ja, plek voor een sloep gehuurd. Mooi, leuk. Met het KJO, Kennemer Jeugdorkest. Ja hoor. Heel leuk vanmiddag weer. Vanaf 2

zijn twee versies van. Eentje zonder Jan en één met Jan. Maar ik dacht bij mezelf, nou laat ik nog even Jan erbij nemen. En Mia Russo, het was een best een grote hit was dit. Zeker, ja. En dit is Jamai. Dat is een vergeten plaat van hem.

Jamai. En die doet nog steeds heel veel op televisie als presentator. En ze doen dat natuurlijk ook mee met een musical. En goed te doen. Nee, genoeg te doen. Ja, dat heeft hij nog steeds.

Een heel mooi weekend nog. En veel plezier bij het Grachtenconcert. Het Spaarne-concert in de Bakenessengracht. Zeker.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: la. Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar voor Bergen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Onze verslaggever Kimberly Luske deed een rondgang onder middelbare scholen in de regio over het slagingspercentage dit jaar. Welke scholen scoorden goed? Welke iets minder? En zijn er grote verschillen tussen de scholen? Ze nam de resultaten afgelopen donderdag door bij Rut Oei in Haarlem vandaag.
1: De meeste vlaggen zijn inmiddels binnengehaald, maar nog steeds hangt een aantal vlaggen fier met de rugzak aan de vlaggenstok als herinnering aan de, in hun geval, geslaagde eindexamens. Maar er waren ook teleurgestelde scholieren die zakten voor hun examen. Onze verslaggever Kimberly Luske deed een rondgang naar het slagingspercentage onder een flink aantal middelbare scholen in de regio. Hoi Kim.
2: Hoi.
1: Oh ja, ik kort jouw naam altijd in. Van Kimberly ga je in één keer naar Kim. Wat is jouw, want je hebt volgens mij bijna 10 middelbare scholen gebeld in deze regio.
2: Ja, 13 waren het er. Ik heb net nog even geteld. 13 in Heemstede en Bloemendaal en Haarlem.
1: Ja. En wat is het meest opgevallen?
2: Nou, eigenlijk dat het heel erg goed is gegaan. De slagingspercentages die waren overal hoog. En bij een aantal scholen zelfs ook hoger dan de voorgaande jaren. Dus een stijgende lijn. En ja, alle rectoren die ik gesproken heb en directeur.

0: Maar kan je er een paar scholen uitpikken en de scores, dus de slagingspercentages, vertellen?
1: Ja, nou, wat bijvoorbeeld op het Menno College, daar heeft, daar hebben de HAVO-leerlingen hebben daar, of 92% van de HAVO-leerlingen is daar geslaagd. En wat daar wel, wel leuk van is, zei de rector, dat landelijk gezien blijkt het nogal lastig te zijn om dat, nou ja, slagingspercentage te halen met de HAVO-leerlingen. En nou ja, dat is bij hun school eigenlijk ook zo. Dus dat viel wel op, dat ze de echt slagingspercentage van 92% heel hoog en nou heel blij mee. Op het Kennemer Lyceum was de HAVO 89% en VWO 96%. Dus daar was de rector ook heel erg blij mee. Echt een hoog percentage ook.
0: Het Kennemer heeft ook heel veel VWO-leerlingen.
1: Ja, ja, klopt. Een grote groep inderdaad. En dan heb je nog de Heemstede Barger MAVO. Dat is een school voor MAVO-leerlingen in Heemstede. En daar was het slagingspercentage 88%. De directeur is daar heel blij mee, omdat dat ook een stijging van 3% is ten opzichte van vorig jaar. Dus die zien daar ook wel echt een stijgende lijn en zijn daar ook heel erg trots op. En ja, zo zijn er nog veel meer cijfers. Maar het was allemaal, het lag allemaal hoog dit jaar.
0: Je zei het net al voor de Heemstede Barger MAVO. Maar het viel me sowieso op, want ik heb even natuurlijk meegekeken naar, nou ja, naar alle cijfers die jij had verzameld. Heel veel VMBO-leerlingen, ja, die kregen goed nieuws. Die kregen dus dat positieve belletje. Hele hoge scores voor de VMBO. Verschillende, ja, dat zijn verschillende divisies, hè. Je hebt VMBO-T, VMBO-K, Maar viel jou dat ook op, dat zoveel? Want we hebben meerdere VMBO-scholen hier.
1: Ja, klopt. Nee, er zijn ook veel scholen die VMBO, HAVO en VWO hebben. Er zijn een aantal scholen die alleen VMBO hebben. Bijvoorbeeld Spaarne College is er een van. Die heeft een VMBO-basis inderdaad, VMBO-kader en dan VMBO T. En nou ja, VMBO basis was daar zelfs 100% geslaagd. En ook de andere, ook echt, wat was het, 95% geloof ik, heel hoog. Op Schoter zijn de VMBO-leerlingen 97% van de VMBO-leerlingen geslaagd. En op het Hartelus 96%, Menno College 93%. Nou, allemaal echt heel erg hoog. En ja, de rectoren die zijn daar onwijs trots op, hebben ze vandaag laten weten, ja.
0: Ja, ook, ik vind het ook altijd heel positief dat je, nou ja, dat je niet zoveel leerlingen hoeft te teleurstellen. En dat je een stijgende lijn ziet. Maar ook een bepaalde consistentie. Want het zijn bijna wel allemaal ongeveer dezelfde getallen, hè?
1: Ja, klopt. Inderdaad, het ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. En wat de directeur van het Heemstede Barger MAVO ook zei, Karin Tamis, is dat, ja, dat de leerlingen daar toch best wel wat ondersteuning ook nodig hebben. En dat het harde werk, hè, wat ze samen met de leerlingen doen natuurlijk en de leerkrachten, dat dat dan toch tot de resultaten leidt. Want er zijn nu meer leerlingen dan vorig jaar geslaagd. Dus dat zie je ook terug in de cijfers.
0: Ja. Er waren twee scholen en die wilden hun cijfers niet delen. Welke waren dat? En gaven ze ook aan waarom niet?
1: Nee, klopt. Het ECL in Haarlem, het Eerste Christelijk Lyceum, en het Sancta Maria in Haarlem ook, die delen hun slagingspercentages niet. Ze hebben niet gezegd waarom. Wel hebben ze laten weten dat ze erg tevreden zijn en blij met de resultaten, maar verder niet in willen gaan op het delen van de cijfers. En waarom ze dat niet doen, dat hebben ze er niet bij gezegd.
0: Ja, ik
1: ben maar goed, ze zijn blij en tevreden. Dus het,
0: ja,
1: zal,
0: dat
1: zal wel goed zijn.
0: Ik denk altijd, als je blij en tevreden bent, zou ik van de daken schreeuwen. Ja, maar goed, ja, dat is mijn perceptie. Nou ja, dan, de scholen zijn nu klaar. Het is volgens mij de laatste week.
1: Ja, de vakantie begint. Voor de meeste scholen is de vakantie eigenlijk al begonnen. Ja, hoor. Sommigen hebben vandaag nog diploma-uitreiking. Maar...
0: Ja, en dan is het klaar. Voor het volgend jaar, schooljaar staan een paar wisselingen van de wachten op het programma. We hadden net al Jan-Henk van der Werf van het Stedelijk Gymnasium. Die gaat met pensioen. Maar er zijn er nog een paar nieuwe rectoren die staan te trappelen.
1: Ja. Ja, ik weet in elk geval dat op het Kornhert Lyceum start Arjan van Waveren in augustus. Dus in het nieuwe schooljaar. En hij is nu rector op het Haarlemmermeer Lyceum. Dat is in Hoofddorp.
0: En hij gaat ze combineren, volgens mij.
1: Ja, dus hij blijft daar ook gedeeltelijk samen met iemand anders, inderdaad. En dan wordt hij ook rector hier in Haarlem op het Kornhert Lyceum. Ja. En nou heeft het Montessori College in Aardehout, die heeft nu een plaatsvervangend directeur. Dat is Laura Fischer. Ja,
0: en die blijft. En hoe lang die blijft en of daar dan een vervanger voor komt, dat is een vraag. Kimberly Leske, hartstikke leuk. Dank je wel voor deze toelichting van de rondgang. En het volledige verslag is natuurlijk te zien op www.haarlem105.nl.

0: bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het Teylers Museum lanceert morgen de kinderpodcast Zeker Weten, waarin met een kinderpanel genaamd de Zekerweters wordt uitgezocht of je iets wel 100% zeker kunt weten of dat je het altijd ter discussie moet stellen. Maker van de podcast Die de Vonk vertelde er gisteren over bij René Kind in Chez René.
1: Aanstaande maandag is hij te downloaden, te beluisteren. De podcast Zeker Weten, vraagteken. Zeker Weten van Die de Vonk. Diede, goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
1: Dag Diede. Diede, je hebt het gedaan voor het Teylers Museum.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit dat precies tussen jou en het Teylers Museum?
2: Ja, dat zit heel goed. Het is een heel erg leuk museum, zoals jullie vast weten, in Haarlem. En zij hebben vanaf oktober een grote wetenschapstentoonstelling. En ze hebben mij gevraagd of ik daarbij een kinderpodcast wil maken. Nou, dat doe ik natuurlijk vaker podcast voor hen.
1: Ja, maar dat is een hele andere benadering dan de, laten we zeggen, als het al bestaat, de klassieke podcast. Want kinderen laten zich niet zo goed regisseren natuurlijk. Dus hoe heb je ze, met welke vragen heb je ze aan tafel gekregen?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik heb dus met kinderen. Nou, het is een podcast voor kinderen en je hoort in de podcast dus ook kinderen. Met een groepje van 5, we noemen ze de Zekerweters, een soort kinderpanel, heb ik hen eigenlijk allerlei vragen voorgelegd uit de wetenschap. Wat is nou een feit en wat is een mening? Hoe kan je iets zeker weten? En ik heb allerlei hele grappige verhalen uit de wetenschap gehaald. En eigenlijk ga ik die samen met hen onderzoeken. Mm-hmm. Zodat je dus als kind, als luisteraar, ook zelf leert nadenken over, hey, hoe weet je nou eigenlijk iets zeker? Hoe werkt die wetenschap? Hoe kan ik zorgen dat ik
1: eigenlijk nadenk? Eigenlijk oefen je een beetje het zijn van een wetenschapper met het kinderpanel.
2: Precies.
1: Wat leuk.
2: Dat klinkt misschien saai, maar het zijn dus allemaal hele grappige verhalen. En er zitten ook leuke scènetjes in, gespeeld door acteurs. Dat was echt heel erg leuk om met die kinderen dat op te nemen.
1: Ja, kun je een voorbeeld geven van zo'n verhaal? Van zo'n wetenschappelijk onderdeel?
2: Ja, zeker. Nou, de eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over een slak. Een slak Jeremy. Dat was een slak met een links draaiend huisje. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar alle slakken hebben een huisje. En daar zit een spiraal op en die draait naar rechts. Bij Jeremy draait hij naar links. En die kan dus alleen een partner vinden met ook een links huisje.
1: Mm.
2: Nou, dan is er een datingshow soort georganiseerd. Om een partner te vinden voor slak Jeremy. Dus ik heb met die kinderen gevraagd van oké, wat zou jij op je datingprofiel zetten als jij een slak bent? En uiteindelijk is er een partner gevonden en konden ze onderzoeken, zo'n links huisje, is dat erfelijk? En als ze dat weten, weten ze misschien ook hoe ze mensen kunnen helpen die soms ook gespiegeld zijn. Er zijn mensen die geboren worden met organen die aan de andere kant zitten. Dus zo is een klein verhaal uit de wetenschap kan weer grote gevolgen hebben voor mensen. En ik neem ze vooral mee in dat verhaal over die slak en hoe dat allemaal gegaan is.
1: Geniaal. Ben je zelf een wetenschapper?
2: Ik ben zelf geen wetenschapper. Nee, dat niet. Dus het was voor mij ook heel fijn dat ik samen met het museum kon samenwerken. En dat zij natuurlijk al die verhalen uit de wetenschap, die komen ook terug in hun tentoonstelling. Zij wisten me allemaal hele leuke dingen te vertellen daarover. En hebben me geholpen met de 5 principes van wetenschap. In de podcast noemen we dat de 5 stappen. Mm-hmm. En die doorlopen we dan eigenlijk.
1: Maar één daarvan is waarschijnlijk dat je nooit iets 100% zeker weet.
2: Nou ja, daar beginnen we natuurlijk al mee. We denken heel veel zeker te weten, maar is dat wel zo? En er is natuurlijk één groep mensen in de wereld die eigenlijk zegt, we weten nooit iets zeker, en dat zijn wetenschappers.
1: Ja.
2: Er kan altijd weer nieuw bewijs komen, er kan nieuw onderzoek komen, betere apparaten. Dus eigenlijk begint het al een beetje met, kan je überhaupt iets zeker weten?
1: Ja, question yourself is dat, hè? Diede, hartstikke leuk. Je hebt hem gemaakt voor het Teylers Museum. Is het een one-off? Dus heb je er maar 1 of denk je dat het een serie gaat worden?
2: Nou, het zijn 5 afleveringen.
1: Okay.
2: En als het bevalt, als nu heel veel kinderen op de achterbank naar vakantie dit gaan luisteren, komt er wie weet nog wel een tweede seizoen. Ja,
1: want leuk.
2: Volgens mij genoeg leuke verhalen.
1: Leuk. De kinderpodcast Zeker Weten. Ik weet niet of het alleen maar een kinderpodcast is, stiekem hoor, Diede.
2: Goeie.
1: Want je hebt mij ook wel een beetje geenthousiasmeerd om daar toch wel even naar te luisteren. Vanaf aanstaande maandag is hij te beluisteren.
2: Ja.
1: Okay. Kun je hem overal vinden? Is dat standaard?
2: Op alle podcastkanalen, Spotify, Apple, waar je ook maar luistert, staat hij.
1: Hartstikke leuk. Diede Vonk, ja. Maakster van de podcast. Zeker weten voor het Tijlers Museum. Vanaf aanstaande maandag, dat is dan 6 juli, te beluisteren, te downloaden overal. Leuk om je te spreken. En wie weet, maak je nog een serie, dan bel ik je nog een keer.
2: Super, dankjewel.
1: Dag Diede, hoi.
2: Doeg.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Aan mijn lijf geen Polonaise. Wil je dan niet in de pas lopen? Of is het iets anders? Je hoort het zo.

This Is The Life is een nummer van de Schotse zangeres, singer-songwriter Amy MacDonald. Afkomstig van haar debuutalbum met dezelfde naam. En dat is alweer uit 2007, dus bijna 20 jaar oud. Het nummer werd een hit in Europa, waar het de hitlijsten aanvoerde in landen als een heleboel Europese landen. Maar vreemd genoeg niet in het Verenigd Koninkrijk, waar ze dus eigenlijk vandaan komt. Daar had haar andere single van diezelfde plaat, Mr. Rock'n'Roll, die deed het daar veel beter. En MacDonald die legde op TikTok uit dat ze het nummer schreef toen ze 16 was. Ze vertelde dat ze op een avond met het ID van haar zus de deur uitging en een fantastische tijd had. De dag erna werd ze echter betrapt en kreeg ze huisarrest, waardoor ze de hele dag in de kamer moest blijven. Tijdens die dag van opsluiting schreef ze, geïnspireerd door alles wat er gebeurd was de nacht ervoor, dit nummer. Ik had er eigenlijk al een tijd geen muziek meer van gehoord. En ik was er zelfs eigenlijk een beetje vergeten, moet ik tot mijn spijt bekennen. Tot ik Radio Tour de France is gisteren begonnen. Toen hoorde ik gisteren ineens deze plaat.

0: Ja, grappig. En ik dacht echt van, wat is dat nou ook weer? Welke plaat was dat? Nou, daar hoefde ik gelukkig niet lang over na te denken. Dus deze van Amy McDonald die je net hoorde. En ze is er gewoon nog hoor. Ze heeft intussen 6 albums uitgebracht. En vorig jaar kwam er nieuwe single Is This What You've Been Waiting For uit in het Verenigd Koninkrijk. En ze is hier misschien wat verdwenen. Terwijl ze met This Is The Life en Mr. Rock'n'Roll op Pinkpop stond. En op Lowlands en door Europa toerde. Maar niets is minder waar. Want in juli en augustus staat ze gewoon in Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Echt 20 of 25 concerten. Super gaaf dat ze gewoon nog optreedt. En dat ze gewoon nog mooie platen maakt. Welkom bij de 68ste van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek zo dadelijk gaat over aan mijn lijf geen polonaise. Ja, mijn gewaardeerde collega's Morena, Klok en Bas van der Schuit, die kwamen met deze plaat, ofthans met deze uitdrukking. En ik moet zeggen, ik had geen idee waar dit vandaan komt. En super dat ze dit ingestuurd hebben. En dat heb ik voor ze uitgezocht. En ja, iets heel anders, heel erg leuk. Want ik ben niet alleen in de studio. Rienk Post en zijn dochter Fleur. En Fleur, kun jij de microfoon even helemaal naar je toe trekken? Hard trekken, gewoon heel hard, nog harder. Yes. Die zijn bij mij in de studio. Rienk, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja. We zagen elkaar vroeger heel veel en toen een tijdje niet. En toen ineens elke week op de ijsbaan.
1: Ja, en, hartstikke leuk.
0: Fijn dat je er bent. Graag. Jij bent ook wel eens geweest toen ik nog in het talentuur zat.
1: Ja, dat klopt. Alleen, toen heb ik eigenlijk niet iets bijgedragen in de zin van vocalen. Dus bij deze ga ik dat wel doen.
0: Ja, onwijs leuk. En hij heeft samen met zijn dochter Fleur... Dag Fleur, wat leuk dat jij er bent.
2: Hi.
0: Zij hebben een playlist gemaakt voor mij. En met allemaal hele gave muziek. Heel bekend, maar voor mij een heleboel nummers ook heel onbekend. Kun je vast er eentje opnoemen, Fleur, die jij ingestuurd hebt voor deze playlist?
2: Ja, Set Fire in the Rain, dat vind ik een hele mooie lied.
0: Van Adele, die kunnen we straks gewoon draaien. En nog eentje?
2: Waterdicht.
0: Ja, en daar zei je iets bijzonders van, want je zei iets over Nederlandstalig.
2: Ja, ik haat Nederlandse liedjes eigenlijk, maar ja, deze vind ik toch wel heel erg mooi.
0: Oké, en waarom vind je deze zo mooi?
2: Omdat iemand is die echt mooi kan zingen. En ik heb het gevoel dat altijd als Nederlanders dat zingen, dat ik het altijd heel, alsof ze een beetje hun stem hebben vervalst.
0: Oké, en dat is bij deze dus niet?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, ik vind het leuk. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind Waterdicht een prachtige plaat. Heb ik hier al in de show gedraaid. Dus deze twee platen die komen dus sowieso in de komende 2 uur ergens langs. Dus ik ga dus het tweede uur met Rienk en met Fleur in gesprek. Want ik wil wel horen waarom dan een plaat als Kom Terug van Spinvis bijvoorbeeld. Waarom je die erop hebt gezet. Of echt platen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar ja, ik heb het helemaal voorgeluisterd. Hele gave dingen staan erop, Rienk.
1: Ja, nou ja, dat is een beetje de muziek die ik heb geluisterd. Die een beetje met de jeugd te maken hebben. Anderzijds zijn dingen puur op emotionele basis gekozen. Dingen die gewoon waar ik een bepaald gevoel bij heb.
0: Oh, mooi.
1: Dus eigenlijk van alles wat, ja.
0: Nou, dat ga ik niet alleen ontdekken, maar dus de luisteraar ook.
1: Ja.
0: Hey, en dan om nog even mijn lijstje voor vandaag, althans de intro af te maken. Het thema van het muzikale drieluik is held, redding of medaille. Dus als je daar een mooie plaat over weet, stuur dan een berichtje. Gewoon een appje sturen naar 06-105-105-38. Ja, en wie weet komt jouw keuze dan in de top 3. Ja, en denk je nou, ik wil ook wel eens zo'n hele playlist maken zoals Rienke en Fleur nu hebben gedaan. Stuur dan naar dezelfde inbox ook een bericht. En wie weet kan ik je dan eens uitnodigen voor dat soort dingen. Rienk, waarom heb jij de Swedish Taboo van Sade erop gezet?
1: Dat is een goede vraag. Ik kijk af en toe Instagram. Misschien wel eens een klein beetje te veel, maar goed. Op een gegeven moment komen daar dingen voorbij. En dat is wel grappig. En daar word je er weer aan herinnerd. En Sade is voor mij een klein beetje uit mijn jeugd, denk ik. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer het was, maar ongetwijfeld ergens in mijn...
0: Voor mij hoort Sade echt 100% bij mijn middelbare school.
1: Ja, nou ja, dat. Of misschien was het inderdaad wel iets eerder. En ik vind het af en toe, want dat bedacht ik me net ook nog, van ik draai het ook als ik niet meer weet wat ik moet gaan draaien. Dan is dat altijd... een hele goede optie.
0: Ja,
1: precies. Het is heerlijk om bij te werken ook.
0: Ja. En Fleur, waarom zit je dan te giechelen bij? Vind je dit geen mooie plaat?
2: Jawel,
0: haat je deze ook?
2: Nee, dat haat ik niet. Alleen ik vind het gewoon grappig.
0: Oké. Nou, dat mag. Die staat nu klaar. Dus dank voor deze mooie keuze, Rienke. Ja. Dit is de Swedish Taboo met deze prachtige stem en een prachtige zangeres.

Het thema van het muzikale drieluik is held, redding of medaille. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. En deze jeugdhelden van mij, Duran Duran, A View to a Kill.

0: Wat een heerlijke plaat vind ik dat toch. A View to a Kill van Duran Duran. Natuurlijk de titelsong van de Bondfilm. En Rink, wat vertel je nou? Jij ging meteen aan op deze plaat. Van een heel verhaal over naar de bioscoop en zo.
1: Ja, ja, nou ja, het, in zoverre had het met Duran Duran niet zoveel te maken. Maar meer met... dat ik zeg, ik ben even van slag omdat ik mezelf hoor in de microfoon.
0: Ja, dat is schrikken, hè?
1: Nee, het ging over de film van James Bond. Want daar was natuurlijk dit het titelnummer voor, View to a Kill. En wij stonden als jongeren, we waren 12, 13, ik weet het niet precies, misschien 14. In Leeuwarden voor de bioscoop. En we wilden naar een hele andere film dan waar we uiteindelijk terechtkwamen bij James Bond film. We wilden naar Merry Christmas, Mr. Lawrence. David Bowie film. Ja. En wij mochten daar niet in, want we waren te jong. Dus dat was... was jammer. Maar we hebben wel een leuke James Bond film gekeken uiteindelijk. Precies, dus we hebben een leuke middag van gemaakt.
0: Ja, nou, een van mijn favoriete Bond films trouwens.
1: Ja, het is wel eentje die goed is blijven beklijven. Om het zo maar te zeggen. Dus precies, ja, vind ik ook.
0: En ook een fantastische Bond song.
1: Ja.
0: Ja, maar onthoud David Bowie nog even. Daar kom ik misschien zo dadelijk wel op terug. Want, want we zitten ineens in het muzikale drieluik. En ik ga even uitleggen waarom ik nou voor het thema held, redding of medaille heb gekozen. Want op onze website, zo doe ik dat altijd, staat echt een prachtig bericht. De aanleiding daarvan is helemaal niet zo mooi. Maar drie redders die zijn onderscheiden na een heldendaad. En ze zeggen er vooral bij, veel tijd om na te denken was er niet. Drie mannen die hebben in maart van dit jaar een automobilist die in het water was gereden in Bennebroek, in de Leidse Vaart, die hebben ze gered. Dus Tom, Louis en Vanja, die twijfelden geen moment, sprongen zo de Leidse Vaart in en hebben de automobilisten, de bestuurder daarvan, echt gered uit haar auto. Want binnen een minuut, die stroomt dus vol met water. En je kan niet zomaar zelf de deur open krijgen en dat soort dingen. Dus, voor deze reddingsactie hebben zij een bronzen medaille en een oorkonde gekregen van de burgemeester van Bloemendaal van de week. En ik vind zulke dingen altijd echt, die vind ik prachtig. En daarom, de burgemeester van Bloemendaal zegt daar zelf ook over. Van ik vind het wel heel bijzonder dat ik dit doe. Want ik heb dat nog nooit mogen uitreiken. Dus kijk vooral even op onze website naar dit artikel. En vooral ook naar het filmpje dat erbij is. Waar ze even in gesprek zijn met 105. En waar ze dus met de burgemeester op het bordes van het gemeentehuis in Bloemendaal staan. Want Bennebroek is dan wel ietsje verder weg eigenlijk van Haarlem. Maar hoort dus bij de gemeente Bloemendaal. Nou, en vandaar dat het thema van mijn muzikale drieluik voor vandaag held. Want dat zijn ze. Redding, dat hebben ze gedaan. En medaille, die hebben ze gekregen. Zo, heel fijn uitgelegd. Maar dit is dus waarom, als je daar over een van deze drie dingen een mooie plaat weet, stuur die dan eventjes naar me toe. En wie weet, eindig je in de top 3. En zoals je van me gewend bent, kies ik zelf ook altijd een plaat uit. En Rink die zegt altijd dat ik zo vaak dingen draai van Dickhout. Dat een van mijn voorliefdes is. Dat klopt als een sferenvinger. Deze plaat is echt prachtig. Mijn held zijn van Dickhout.

0: Ja, dat was ik al bang voor op de allerleukste manier die je kunt voorstellen. Nou, wat hebben jullie weer gave dingen ingestuurd. There Goes My Hero van de Foo Fighters, zegt Simon. En onder andere Archie, maar ook, even kijken, Simon ook, die zegt Hero. En ja, natuurlijk alles van Otis Redding voor de redding. Ja, dat doen we vandaag niet, maar wel een hele leuke. Toen ik je zag, You Need a Hero van Peaches, zegt Jelle, mijn collega. En Simone, die zegt Emperor van Sabaton. En eens even kijken. En Real Hero van Blauwzoen. En even kijken. Pablo stuurt natuurlijk een hele grappige in. Die doet altijd geinige dingen. Die zegt dus Het Held High van Sera is een prachtig liedje. En die zegt, ja, held, dat zit erin. Ja, oké, dat is prachtig. Mijn collega Bas, die van het spreekwoord daarnet, die stuurt in Je ne suis pas un héros van Daniel Bellavant. En Anti-Hero van Taylor Swift wordt ook ingestuurd. En ja, daar is een Duitse versie van de plaat van David Bowie, Helden. Die wordt er ook nog eventjes ingestuurd. Pablo die stuurt Flash van Queen in. En het gaat over, legt hij uit, Flash Gordon en zijn vriendin Dale vertrekken samen naar de planeet Mongo met het ruimteschip van professor Zarkov. Om het daar op te nemen tegen de gewelddadige Ming die het heeft voorzien op de aarde. Nou, als dat geen held is. Out of a here, out for a hero, zegt Ferenc van Bonnie Tyler. Hero van Iglesias of van Mariah Carey. Lost Queens van Pharrell. Nou, even kijken, Something Just Like This van de Chainsmokers. Ja, allemaal prachtige plaken. Een rockstar van Nerd, Superman van Eminem. Nou, als dit al erin staat en dat staat niet in de top 3, wat zijn dat dan voor mooie platen? Dus, zal ik daar maar gewoon eens eventjes naartoe gaan. Simone, die stuurt dus een hele gave plaat in op de derde plek. Hall of Fame van The Script. Dankjewel,
1: Nummer
0: Simone.
1: Nummer 3.

0: Nummer 2.
1: Zowel Hans als Jan-Paul die zeggen Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En daar staat weliswaar de held niet in de titel. Maar als je goed naar de tekst kijkt, is degene waar je altijd op terug kan vallen, dat is toch je held. Prachtige plaat. Dank voor het inzenden.

0: nummer 1.
1: Jullie waren het zo ontzettend eens. Heroes van David Bowie. En daarom zei ik net tegen Rienk, onthoud die naam David Bowie. Misschien kan je nu toch naar de film. Dank voor het insturen op nummer 1.

0: Zo, dat was de top 3. Dus dank je wel voor je mooie keuze. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Ja, en Fleur, dus jij vond het eigenlijk 2 van de 3 liedjes uit de top 3, die vond je goed.
1: Ja, ja, klopt.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Dus zelfs het oude, het, wat mij betreft, iets, ja, ik vind het ouderwets, of het is van lang geleden, Heroes, die vond je echt gaaf.
1: Ja, dat vond ik wel mooi, een mooie plaats. Ja.
0: Ja, ja, je zei meteen, oh, die ken ik eigenlijk. Ja. Je was zelf ook een beetje verbaasd.
1: Ja, heel erg verbaasd.
0: En
1: ja.
0: Welk liedje zou je nou het volgende uur graag willen horen?
1: Nou, ik denk sowieso Waterdicht.
0: Ja, beloofd.
1: Ja, en hoe heet dat liedje? Ik kom er niet op de naam steeds.
0: Oh, nou, dan moet je die nog even onthouden. Dan horen we dat zo dadelijk.
1: Ja, ik ga zo even kijken.
0: Dat is goed. Maar in ieder geval dus in het volgende uur gaan we Waterdicht draaien van Hanna May. Prachtige, ja, echt een prachtig nummer. En ze stond op Bevrijdingspop op 5 mei. Dus daar heeft ze dit ook gezongen.
1: Oh, wat leuk. Ja. Dat wist ik niet.
0: Ja. En Rienk, welke wil jij graag horen in het volgende uur?
2: Ja, dit is best wel lastig natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk, als ik dan iets moet kiezen, dan heb ik van de week ook een paar keer gedraaid. What's the Use van Mac Miller.
0: Oké. Okay.
2: Dat lijkt mij een fijn nummer. Ja.
0: Nou, dan gaat hij ook op de lijst.
2: Top.
0: Nou, ga ik nu nog een ouderwetse draaien. Fleur, ken je Dreamer van Supertramp?
1: Nou, denk het niet.
0: Nee, nee. Nee. Nou, misschien als je hem hoort, daarna het nieuws. En dan zijn we. Ja, dan ben ik bij je terug met allemaal leuke liedjes. Uitgekozen door Rienk en Fleur.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
6: Van Hop naar Herco deel 2. Tekst, melodie, wat maakt de muziek volgens jou?

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En je hoorde Foreigner met Say You Will. En ja, Rienk, je zei het al, een liedje van de middelbare school.
1: Ja.
0: Ja. En waardeer je zo'n plaat? Vind je dat Foreigner wat?
1: Ja, ja, ik vind het wel leuk. Ik heb daar niet per se warme, bijzondere herinneringen aan. Maar ja, het zijn gewoon heel herkenbare dingen. Ja. En dan ga je weer een beetje terug in de tijd. Dat is altijd wel grappig.
0: Ja, precies. Daarom had ik deze er ook in staan. Ja. Het is echt zo, ja, dat hoort bij mij echt bij school.
1: Ja, ja. Ja.
0: En dan vind ik, ja, ik hou dus heel erg van dat hele overdreven van de jaren 80. I wanna know what love is. En ik hou wel van dat overdramatische.
1: Ja, het was überhaupt die muziek ook. Het was allemaal een beetje opgepompt en opgeklopt. Ja. Zware drums, alles iets vetter aangezet. Dus, ja,
0: lekker de synthesizers overal dwars doorheen, dat soort dingen. Welkom in de tweede uur. We gaan lekker veel muziek draaien. En Rienk en zijn dochter Fleur, die zijn bij mij in de studio vandaag. En die hebben van tevoren een playlist gemaakt. En daar mag ik een beetje uit kiezen. Maar ja, ik kaats de bal dan gewoon terug en dan laat ik hun weer kiezen. Ik had lekker vlak voor het nieuws gevraagd aan Fleur welke plaat je in ieder geval wilde horen. En ja, nog één keer, Fleur, waarom is dat nou waterdicht terwijl je Nederlands liedjes haat?
2: Omdat ze, denk ik, niet met haar stem speelt. En omdat het is gewoon zo'n meeslepend lied. Ik heb hem ooit geleerd eigenlijk op school.
0: Ja?
2: Van een juffrouw. En ik vond haar liedjes altijd heel mooi. Die ze uitzocht. En daar zong ik gewoon hartstikke leuk mee.
0: Maar volgens mij zing jij alles mee, of?
2: Ja, klopt.
0: Want ik heb je zeker al 7 keer gehoord. Oh, deze ken ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En wat vind jij belangrijker? Vind jij de melodie van een liedje belangrijker of de tekst?
2: Ik denk toch de zang. Maar ik vind de teksten ook heel belangrijk. Ja.
0: Want ik vind bijvoorbeeld van Waterdicht van Hanna May. Ik vind dus de tekst echt. Dat vind ik echt een hele heel mooie tekst.
2: Ja.
0: En dan neem ik de rest als het ware op de koop toe. Net zoals ik wat ik zei over Van Dikhout daarnet tegen jou.
2: Mm-hmm,
0: en ik vind dat eigenlijk dat de zanger van Dikhout helemaal niet heel mooi kan zingen. Maar wat hij zingt is zo raak dat het mij wat doet.
2: Ja.
0: Ja. Nou, kondig je hem zelf even aan dan, Hanna May?
2: Hier is Hanna May.
0: En hoe heet hij?
2: Waterdicht.

0: niet de sterkste.
1: What's the Use van Mac Miller. Waarom dit een mooie plaat is, dat vertelt Rienk je zo.

0: Ja, wat een mooie plaat, Rienk.
1: Ja.
0: Wel een beetje verschillende dingen door elkaar. Dat vind ik niet erg hoor, maar waarom had je deze op de lijst gezet?
1: Ja, nou ja, ik was van de week aan het uitzoeken, wat dingen aan het uitzoeken, waar ik van dacht van, nou, het is misschien wel leuk om daar wat uit te draaien. Nou, zoals je het ook al een paar keer hebt aangegeven. Deze stond eigenlijk als eerste op mijn lijstje. Ik heb hem van de week of afgelopen week wat een paar keer ook gedraaid. En ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een heel fijn nummer. Er zit heel veel swing in.
0: Ja.
1: De baspartijen zijn ingespeeld door Thundercat. Een van ook favoriete bassisten en artiesten die ik volg. En samen hebben ze nog wat andere nummers ook geschreven. En ja, Mac Miller zelf, die is niet meer. Die is een aantal jaren geleden overleden. Was zwaar verslaafd aan de heroïne. Maar wel een enorm getalenteerde artiest. En de dingen die hij maakte, ja, daar spreekt het eigenlijk ook wel een beetje uit. En, het gaat veel over emotionele dingen. Dingen die hij meemaakt. En ja, ik vind dit van die plaat van Swimming, vind ik dit een fantastisch nummer.
0: Ja, nee, ik had hem van tevoren ook al geluisterd. En toen viel me eigenlijk vooral ook nog het hoge riedeltje later in het nummer op. Er zit er ineens een heel hoog orgeltje doorheen.
1: Ja, ja.
0: Dat vind ik helemaal niet bij het bijna... Ja, het is ook een beetje funky ergens. Maar dat vind ik dan bijna niet bij elkaar passen. En toch klinkt het hartstikke lekker.
1: Ja, het zijn veel invloeden. Het is ook niet, standaard. Er wilden veel mensen met hem werken. Dat waren bijvoorbeeld ook rappers.
0: Snoop
1: Dogg heeft ook aan dit nummer meegewerkt. In die zin zijn er ook heel veel mensen die zeg maar de muziek zouden kunnen beïnvloeden. En dat maakt misschien die nummers dan ook wel meer bijzonder.
0: En hoe kom jij terecht bij hem?
1: Ja, eigenlijk...
0: Komt hij uit Amerika? Of,
1: sorry?
0: Komt hij uit Amerika? Of,
1: ja. Komt uit de hoek ook een beetje van Thundercat, de bassist. Ze kennen elkaar allemaal denk ik vrij goed. Ze zitten ook wat meer op het snijvlak van verschillende muziekstijlen. Dat kan ook heel goed jazz zijn. Die jongens zijn ook wel geschoold op dat gebied. Thundercat best wel veel. Zijn eerdere platen die waren ook wat meer jazzy dan de laatste die hij heeft uitgebracht. Distracted. Waar de recensies ook niet per se heel goed over zijn geweest. Het is wat meer poppy, maar ja, ik vind het niet minder goed om... Het is een veel gevraagd artiest ook.
0: En gevraagd om te componeren of om mee te spelen?
1: Ja, om sessies mee te doen, mee te schrijven aan nummers.
0: Tof. En Fleur, tot jouw verbazing riep je, deze ken ik ook al. En die kan je dus ook al meezingen.
2: Nou, niet meezingen, maar de melodie. Die melodie, dat herken ik dan. Zingen, dat is echt voor mij... als ik een Engels liedje moet zingen, dan de helft zing ik verkeerd. Dus nee, maar de melodie, die onthoud ik gewoon in mijn hoofd.
0: Ja, leuk is dat. Ja. Ja, maar je was er zelf verbaasd over.
2: Ja, eigenlijk de hele tijd als ik een liedje in de auto luister. Oh, die ken ik ook.
0: En dan hebben we alweer een nieuw liedje klaarstaan. Want jij had ook nog aan mij doorgegeven van Shawn Mendes, Stitches. En waarom wil je die graag horen?
2: Ik ken mezelf niet heel erg goed. Maar een vriendin had van me zou je een liedje voor mij willen draaien? Dat vind ik wel leuk om te doen.
0: Leuk.
2: Dus dat heb ik
0: en is ze aan het luisteren?
2: Ja, ze is aan het kijken.
0: Oh, nou, mooi. Nou, dan gaan we gewoon snel Stitches draaien van Shawn Mendes. Ik ken het nummer Stitches ken ik niet, maar andere platen van Shawn Mendes wel. Maar het is heel leuk om deze nu aan te zetten. Dit is Stitches.

0: Ja, en een andere plaat die op jouw playlist stond, Rienk, niet stond, maar staat, is Never Know van de Kooks. En daar was ik blij verrast om. Want de Kooks zijn leuk.
1: Dat is mooi. Ja, ja. Vind ik ook. Ja, ja, het is een volgens mij een beetje de jaren 2000. Dat,
0: klopt.
1: Dat die band er was of kwam, ontstond. En toen heb ik ze wel een tijdje gevolgd. En toen vond ik het allemaal een beetje te veel van hetzelfde. En onlangs, volgens mij 2025, 2026, ik weet het eigenlijk niet precies, hebben ze een nieuw album uitgebracht. En dat ik dacht, nou, heel leuk, even luisteren. Want ik zat op mijn vrijdagochtend de nieuwe lichting platen te bekijken. En ze stonden ertussen. En toen was ik aangenaam verrast.
0: Ja, leuk,
1: ik,
0: ja.
1: Ik vind het ook leuk dat het eigenlijk gewoon in die zin een soort van tijdloos is. In deze tijd past het gewoon nog steeds perfect.
0: Oh, wat gaaf. Ja, want ik ben
1: over hun stijl.
0: Ja, ja. Ik heb hun eerste twee albums veel gedraaid. Daarna ben ik ze echt een beetje uit het oog verloren. Ja. En had ook wel een beetje hetzelfde wat jij zegt. Maar ik vind, ze komen uit Brighton. Dat is echt een ander dialect Engels dan wat je veel op de radio hoort. Alleen dat vind ik al leuk. En ik heb ze op, ik denk op Lowlands gezien. En live zijn ze echt te gek.
1: Ja.
0: En ja, er zijn wel wat wisselingen in de band geweest volgens mij. Er zitten nog maar twee in van de originele bezetting. En er is er kennelijk eentje die steeds een beetje draait. Terwijl het echt schoolvrienden zijn die ooit deze band begonnen zijn.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Die achtergrond wist ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat de zanger nog steeds is waar die is.
0: Ja.
1: Want die stem is natuurlijk zeer herkenbaar.
0: Ja. Hey, en waarom dan deze plaat, Never Know?
1: Nou ja, niet specifiek. Het is een heerlijk liedje. Het staat als eerste nummer op de plaat. En ja, eigenlijk is dat hele album goed. En dit is voor de radio ook eigenlijk best wel een geschikt liedje. Dus
0: nou,
1: ja,
0: dat, draai je maar, zou ik zeggen. Het lijkt me een prachtige aankondiging. Ja. Dit is Never Know van de Kooks.

0: Ja, nou, ik zal niet zeggen, Fleur, dat ik Adele haat. Maar daar heb ik zo weinig mee. Dat ik vind het vaak een beetje irritant. Maar deze niet. Deze vind ik echt mooi. Mm-hmm. Waarom wilde je deze horen?
1: Ja, omdat ik vind Adele een hele mooie zangeres. Ja? En ik vind niet alle liedjes mooi. Mm-hmm. Dat heb ik ook hetzelfde. En ik vind eigenlijk Set Fire in the Rain. Ik vind het eigenlijk een beetje hetzelfde als Waterdicht. En ja, ik vind het gewoon zo een mooie zang die ze heeft bij dat liedje. En wat was het nou?
0: Ja, maar ik snap wat je zegt, dat het een beetje hetzelfde is met Waterdicht. Ik vind bij Adele heel vaak dat het veel te overdreven wordt. Ja. Dus je kan ze zo goed zingen. Maar dat moet je ook elk liedje horen of zo. En dat is deze eigenlijk niet. Het is gewoon een echt liedje.
1: En ik had het liedje eigenlijk ook gekozen omdat ik heb het... Ik had op school een jaarboek en daar ging het in maken. En nou, er was iemand, dat was heel erg fan van Adele.
0: Ja.
1: En ik was Adele eigenlijk al helemaal weer vergeten. En toen zei een meisje uit mijn klas dus, Jet. Die zei tegen mij van, waarom moet je geen Adele in? Want heb je zoveel naar geluisterd? Zei ik, ja, dat is wel echt een goed idee. Dus heb ik Adele er zo ingeplakt.
0: Wat leuk dat je er zo goed over nagedacht hebt welke liedjes je wil horen. Ah. Dus onwijs mooie keuze dat je nou precies deze van Adele hebt gekozen. Want zij heeft ook een Bond-nummer gemaakt en daar haak ik op gekken echt af. Bij deze helemaal niet. Dus een heel, heel, heel mooi liedje.
1: Ja, eens.
0: Nou, gelukkig maar. Nou, de volgende plaat die klaar staat is I Don't Live Here Anymore. Ik ken een andere plaat die hetzelfde heet. Want ik ken dit eigenlijk niet, Rink. Maar jij wel.
2: Ja, ik weet ook niet hoe ik op dit nummer ben gekomen oorspronkelijk. Ik weet wel dat mijn broer met deze band iets had en het een mooie plaat vond. Volgens mij is dit liedje ook niet exemplarisch voor de plaat zelf. Maar ja, voor mij is dit een soort van herinnering weer aan mijn jeugd. Middelbare school, alleen hij komt helemaal niet uit die tijd.
0: Nee,
2: maar de soort muziek, vooral dit nummer. Doet mij die tijden een beetje herleven.
0: Leuk. En word je daar blij van? Of juist melancholisch? Of,
2: eigenlijk van alles wel. Maar het heeft een beetje het gevoel van je jeugd. En ik heb dat ook met een andere band. Dat zijn de Paper Kites. Die dat gevoel misschien nog wel beter vertolken dan The War on Drugs. Maar het is het gevoel. En dat is niet per se de blijdschap. Het is niet nostalgie. Het is een combinatie van verschillende emoties. En die maken dat eigenlijk gewoon heel bijzonder.
0: Nou, leuk. Hier is The War... Nee, niet van The War on Drugs. Maar I Don't Live Here Anymore.

0: Ja, Fleur, je vroeg net hoe laat het was, maar het is eigenlijk bijna klaar.
1: Ja.
0: Dan heb je zomaar 2 uur hier in de studio gezeten. Hoe vond je het?
1: Heel leuk, ja.
0: Je hebt echt mooie liedjes uitgekozen, dus dank je wel daarvoor. En Rienk, voor jou hetzelfde. Wat leuk dat je weer in de studio was.
2: Ja, het gaat allemaal super snel, hè? 2 uur, maar het is gewoon hartstikke leuk. Gezellig om hier te zijn. Dus,
0: ja, heel leuk om hier te zijn. Ja, heel leuk dat je er bent. Ja. En dank je voor je mooie keuzes. Want ik heb uiteindelijk toch een paar liedjes gehoord waarvan ik dacht, die ken ik niet, maar die ken ik dan wel. Fleur kent echt alles. Die zit ook alles gewoon mee te neuren je. Wat heb jij dan al een boel gehoord dat je dat zo goed al weet?
1: Ja, mijn vader die maakt ze, die zette elke dag liedjes op, elk uur. Ik heb zoveel gehoord.
0: Ja, maar ook zelf dus.
1: Ja, ook zelf, vriendinnen, alles.
0: Want ik heb toch niet het idee dat dat waterdicht dat bij je vader vandaan komt.
1: Nee. Dat ik weet niet waar ik er aankom. Ik vond het gewoon. Ik wel basisschool natuurlijk.
0: Ja, en de basisschool is nu afgelopen voor je, hè?
1: Ja, klopt.
0: En niet alleen omdat het nu vakantie is, maar ook dus omdat je naar de middelbare school gaat.
1: Ja.
0: Zo. En vind je dat spannend om naartoe te gaan? Of wil je er helemaal niet over praten omdat het pas net vakantie is geworden?
1: Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik heb ze vooral van, oké, en nu? Ja, ik heb vooral nu vakantie-vibes.
0: Goed zo. Lekker elke dag uitslapen, dat soort dingen?
1: Ja, precies.
0: Nou, dan moeten wij maar werken, Rienk. Dus,
2: ik ben ook met vakantie, Herco. Ja.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Dus de komende 3 weken, ik moet nog wel wat dingen doen. Er moeten ook nog wat dingen voor de belastingdienst worden geregeld. Einde van de maand lukt me dat niet. Er zijn nog een paar dingetjes die lopen. Maar ja, in principe is het vakantie. En dat zijn de komende 3 weken. Dus ik kijk er erg naar uit. En Fleur en ik gaan samen leuke dingen doen. Dat is het plan.
0: Hartstikke leuk. Dus ik wens jullie een hele mooie vakantie. Want jullie gaan richting Zwitserland en Italië, toch?
2: Ja, zoiets? Italië is het eindpunt. Zwitserland is een tussenstopje.
0: Ja, dat is onwijs mooi. Dus heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
0: Dank voor je komst. Voor jullie
2: graag
0: komst.
2: Graag gedaan. Ja. Er is nog wat over op de lijst. Dus ik kan nog een keer langskomen.
0: Lijkt me heerlijk.
2: Als je het leuk vindt.
0: Lijkt me leuk om nog een keer zo'n uur te doen met jullie muziekkeuzes. Dat is echt dat is heerlijk. Ja, dus dankjewel. Ja, en dan heb ik nog 1 plaat voor je klaarstaan. Die komt nog bij Fleur vandaan. Het is van Billie Eilish, No Time To Die. Dus doen we gewoon deze 2 uur nog een James Bond song. En ik wil je gewoon bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. Dit is Billie Eilish. Doei!

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: and we'll get back to you.
1: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven, 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Een beetje verrast misschien. Normaal ben ik pas om 10 uur altijd met Jazz No, het programma. Maar omdat Wietske naar een concert is van Bruno Mars vanavond, en ook Anderson Paak treedt erop, begreep ik uit de krant, heb ik een uurtje extra ingelast. En dan gaan we het hebben over Noordzee Jazz. Dus vanavond, het eerste uur, gaat allemaal over artiesten van Noordzee Jazz. Maar dan neem ik een beetje de mensen van de kleine podia die niet zo bekend zijn. De grote namen kennen jullie en ken jij natuurlijk allemaal wel. Nou, ik ben begonnen met John Batiste, dat je net hoorde. Dat was het nummer Calling Your Name. En John Batiste is een Amerikaanse muzikant, pianist uit New Orleans. En die beweegt zich tussen de jazz, soul, gospel, rhythm and blues, pop en klassieke muziek. En hij is eigenlijk bekend geworden van die late show with Stephen Colbert. En Calling Your Name, ja, het is, die tekst is heel repetitief. Dat hoorde je net al. All the time, all the while I was calling your name. En dat is dus, als je naar iemand op zoek bent, die je mist. Dan ga ik zo verder met een ander, die heb ik wel eens zelf ook wel eens gedraaid. Nicole McCabe, dat is een Amerikaanse saxofoniste. En ze komt uit Los Angeles, dat is ook een hele moderne scene met heel bijzondere dingen. En zij gebruikt ook een mix van jazz, rhythm and blues, hip-hop en elektronica. En ja, werkt ook veel met heel abstracte muziek af en toe. Maar dit is heel goed in het gehoor liggend. En dat doet ze samen met twee producers, met Voo en 10-4 Rock. En dat zijn twee producers ook uit de Los Angeles scene die helpen om die nummers mooi aan elkaar te krijgen met een relaxte baas en lekkere groove. We gaan luisteren naar het nummer Orbit. Nicole McCabe.

Deze saxofonist zal ook op een van de kleinere podia optreden. En dat vind ik vaak het interessantste. Want de grote podia, dat zijn altijd de bekende namen. Maar ook die draai ik, want dat doe ik nu met Cecil McLaurin-Selvant. Dat is een Frans-Amerikaanse jazzvocaliste uit Miami. En die werd eigenlijk bekend omdat ze heel veel vergeten jazz- en bluesnummers wist opnieuw tot leven te brengen. Ze studeerde oorspronkelijk klassieke zang in Frankrijk en werd daarna actief in de jazzwereld en verhuisde naar Amerika. En ze weet ook bekende songs, wat ik net al zei, op het nieuw leven te brengen, maar ook bekende standards tot op een bijzondere manier ook te zingen. En dan heeft ze het nummer I Don't Know What Time It Was. Dat is ook een jazzstandard uit 1939. Dat werd ooit geschreven voor de musical Too Many Girls. En die heeft ze ook veranderd in een klassieke liefdesballade. Dat was het oorspronkelijk. Maar nu omgezet in een verhaal over bewustwording, tijd en emotionele verandering. Luister maar naar die prachtige opname. I Didn't Know What Time It Was. Cecil McLaurin-Selvant. En je kunt ook meekijken trouwens. Probeer het te synchroniseren. Heb je een idee hoe ze eruit zien?

En vanavond geen Wietke, maar Harry Schonewelle met het programma. Ja, eigenlijk een uitgebreide yes or no. Ik heb normaal altijd het programma van 10 tot 11. Maar nu dan ook van 9 tot 10. Bij uitzondering dat Wietke vanavond niet aanwezig kon zijn. Dan ga ik verder met artiesten die op het Noordzee Jazz Festival optreden. Dus aankomend weekend hè, is dat allemaal. En ook weer van het kleine podium. En dat is de groep, even kijken wat er nu staan. Tomika Wright. Nee, eerst heb ik natuurlijk Joop staan. Dat is een heel bijzondere groep en ik ken ook een aantal muzikanten daarvan. Joop, het is een elektronische producer. Die schrijft het Griekse I.O.P.E. En die gebruikt ook jazz-invloeden en ook harmonieën. En dan elektronische beats en ambient sounds weet hij daarmee te vermengen. En dat doet hij samen met een aantal gastmuzikanten. En dus in dit geval is dat die Portugese saxofonist Miguel Valente. Een naam die je misschien wel kent als je regelmatig in de pletterij komt. Heeft hij al een aantal keren opgetreden met verschillende groepen. En een fantastische saxofonist, ook een hele sympathieke man. En die speelt nu samen hier ook met een drummer uit Portugal, Luís Pozzolo. En die zit ook in diezelfde nieuwe scene met nieuwe muziek, nieuwe sounds en elektronica erin. En heeft hij deze opname meegemaakt. Nou, de solos die hij speelt op de sax, dat zijn eigenlijk korte, ademdummende lijnen die niet soloachtig zijn. Zo kun je het misschien omschrijven. Het is heel bijzondere muziek en het nummer heet ook naar die drummer, Pozzolo. We gaan luisteren naar Joop en Miguel Valente.

van deze muziek uit Nederland en ook Portugese roots ga ik weer terug naar Amerika, naar Tomeka Reed. Dat is een Amerikaanse celliste uit Washington. En die komt uit die experimentele jazz scene van Chicago, want daar zit ze nu, waar improvisatie, collectief spel en experimentele compositie centraal staan. En ze heeft een album opgenomen en een track ervan is Glass Light, dat ga ik zo draaien. Ze speelt zelf op de cello. En dan komt erbij Mary Helverson, die gitariste. En dat is ook een heel bijzondere gitariste. Die speelt ook altijd op het snijvlak van structuur en vrije improvisaties. Dat is heel typisch voor Reid ook. En wat zij doet hier, die Mary Helverson, ja, dat is... Ze klinkt vaak alsof ze melodie onderzoekt in plaats van dat ze simpelweg speelt. Een heel bijzondere gitariste. En die twee weten elkaar uit te dagen door voortdurend elkaars richting te veranderen en melodieën tegen elkaar aan te laten schuren. We gaan luisteren naar een stuk van die opname. Ik laat hem niet helemaal horen, want het is vrije jazz. Dus misschien altijd lekker, niet lekker in het gehoor, maar we gaan toch een stukje draaien, want die spelen ook op het Noordzee Jazz Festival. Tomeka Reed met Glass Light.

hoorde net de opname Soundcheck. En dan schrijf je dan check zoals je geld uitbetaalt. Niet check met CHCK. En dat is Big Yugi. En die heet eigenlijk Yuki Kanazaka. Geweldige pianist uit Japan. Heerlijk om naar te luisteren. Heel veel met sounds werkt hij ook. En hier werkt hij samen deze opname met de vibrafonist uit Amerika, Joel Ross. Die ook met Jamie Pay speelt. En dat laat ik het tweede uur horen. Straks van 10 tot 11 komen die twee ook aan bod. Fantastische muzikanten. Dat is een man die gebruikt vaak jazzharmonie, hip-hop grooves, elektronische synth, sound en design invloeden. Uit de rhythm en blues en fusion. Alle kanten kun je met die Big Yuki op. En eigenlijk is dat is een mooi woord wel. Want je hebt ook musicians. Dat zijn muzikanten die bij de muzikanten geliefd zijn. Maar dit is eigenlijk een producer musician. Een man die net zoveel denkt als beatmaker als jazzpianist. En Joe Ross is een groot talent uit de scene van Chicago. Een fantastische vibrafonist. En dan ga ik verder met een ander nummer, ook van Big Yugi, samen met Uzan. En Uzan is ook weer een Japaner. Dat is een tabla-speler uit India. En het is dus een Japaner die dat bespeelt. En daar weet hij dus ook die Hindoestaanse, die klassieke ritmes van de tabla te combineren met Japanse alternatieve pop en hip-hop. En ook met elektronica en jazzachtige elementen in die muziek te verwerken. En ik heb dan voor een nummer gekozen dat heet City Creators. En dat gaat dus over de stadscene. Daar heeft hij een prachtig filmpje ook bij, vertoont hij bij die muziek. Dan zie je een plastic zakje door de stad dwarrelen. En die gaat een hele reis af tijdens dat nummer. Daar ga je ook mee, kun je mee naar kijken. Als je op tv meekijkt, dan kun je dat ook volgen. We luisteren naar het nummer City Creators. Uzan Big Yugi.

0: jazz.
1: Ja, en dit valt dus ook allemaal onder jazz. Hè. Dus vooral op die kleine podia North Sea Jazz, dan zie je meer die alternatieve muziekgroepen. En ook voor mij vind ik dan altijd interessant om naartoe te gaan. Omdat grote namen, die ken je wel. En het is leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Nou, Big Yugi had ik ook nog nooit live gezien. Dus misschien gaat het nu dan gebeuren. En die Oezan had ik zelf nog nooit van gehoord. Dus leuk met wat ze weer voor mooie muziek weten te creëren met z'n allen. En met de tweeën met name in dit geval. Dan ga ik nu een beetje naar de funky kant. En het is een bassist. Dat is Vincent Garcia. En die is een Spaanse bassist uit Valencia. En die zit in die scene ook van de jazz fusion. En hij is ook, die gebruikt ook duidelijk die extreem strakke techniek met zijn bas. Dat klinkt fantastisch om naar te luisteren. En ik heb dan gekozen voor het nummer At the Edge. En dan zijn ook de blazers en die geven ook accent. En dat ook, maken het ook explosief het nummer. Luister maar naar die prachtige opname At the Edge. Vincent Garcia. En de groep Funky Times.

Zo, dus even heel wat anders dan wat we net allemaal hoorden. En dan ga ik nu naar een geweldige vibrafoniste, Patricia Brennan. Dat is een Mexicaans-Amerikaanse vibrafoniste en marimba-speler uit New York. En ja, haar werk zit op het snijvlak van de hedendaagse jazz, kamermuziek, improvisatie en experimentele compositie. Ze werkt ook met grote ensembles, maar ook strijkers en elektronica en een rolspeler. Dan moet je ook denken aan Maria Schneider, zo'n componiste. Daar heeft ze ook duidelijk wat mee te maken. En zij weet dan ook prachtig muziek tevoorschijn te toveren eigenlijk, uit wat ze allemaal maakt. En ze heeft nu een opnames gemaakt en dat heeft dan te maken met sterrenbeelden. Want het gaat over Near of Near and Far, dat is een album. En dat gaat over de sterrenhemel. En het nummer wat ik zo ga draaien, dat is Aquarius. Natuurlijk ook vanuit de sterrenhemel is dat gepakt, zeg maar. En is een gecomponeerd ensemblewerk waarin die verschillende lagen samenkomen. Die vibrafoon, dat is de melodische kern, dat is ze zelf. En dan is er een strijkkwartet dat die harmonische texturen naar voren bouwt. Piano, bas, gitaar en drums, dat is dan de ritmische kant van het geheel. En dan ook nog subtiele elektronica die de ruimte een beetje inkleurt. We gaan luisteren naar een prachtopname, is dat echt. En dan gaan we weer naar de echte, wat meer de jazzkant op. Aquarius van Patricia Brennan, die geweldige vibrafoniste. En je kunt weer meekijken.

Fijn dat je nog luistert naar Haarlem 105, naar het programma. Eigenlijk een uitbreiding van Jazzono, normaal van 10 tot 11, maar nu ook van 9 tot 10. Omdat Wietske, die normaal een ander programma presenteert, vanavond niet aanwezig kan zijn. En wat je net hoorde was dus Patricia Brennan. Heel anders dan je misschien gewend bent op dit tijdstip op Haarlem 105. Dan ga ik verder met ook een heel bijzondere groep. Een beetje, ja, ook de funkje, dus retro, echt funk, pure funk, anders kan ik het niet noemen. De Hotspots. En het is de band rond de Amerikaanse gitariste Grace Bowers. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar die treedt dus ook op het Noordzee Festival. En die speelt vaak met allerlei topmuzikanten. En daar roleert ze ook mee. Elke keer andere muzikanten die ze meeneemt. En dat komt ook, en dan krijg je dus een mix van stijlen, invloeden en ook een improvisatiecultuur. En dat, daarom is ook dat woord gekozen, hotspots, want dat betekent dus ook mengelmoes. En dat hoor je dan ook heel duidelijk in het nummer. We gaan kijken en luisteren naar Get On Now, de Hotspots onder leiding van Grace Bowers.

Nou, dat was echt een functie, dat kun je echt wel vertellen. Denk, nou, misschien ook mooi om naartoe te gaan volgende week als je op het Noordzee Jazz Festival bent. En dan ga ik nu naar weer een Nederlandse muzikante die erop treedt. En daar ben ik al jaren helemaal gek van. Suzanne Veneman, dat is een trompetiste. En die weet altijd heel lyrisch te spelen, prachtige composities. En ze heeft toen in 2022 een album gemaakt, dat was haar debuutalbum, Migrations of the Mind. En dat was eigenlijk een zeer persoonlijk project, want dat had namelijk te maken met haar persoonlijke situatie. Ze heeft multiple sclerose, was vastgesteld. En op dat album beschrijft ze muzikaal die verschillende fases van rouw, verwerking en uiteindelijk de acceptatie van die ziekte die ze heeft. En dat, as it is, ja, je neemt zoals het is. En dat verwijst dus om te leren omgaan met veranderingen waar je geen controle over hebt. En dan gaan we luisteren, dat heb ik ook, je kunt het meekijken ook weer. In Amersfoort hebben ze dat nummer ook gespeeld. Met onder andere Thijs Klaas op de bas. En dan hebben we natuurlijk die geweldige drummer op de achtergrond. Dan ben ik even weer zijn naam kwijt, is niet te geloven. Wouter Kuhne natuurlijk, en zulke soort muzikanten. Geweldig om naar te luisteren, maar het is ook een prachtig nummer. Dus ook een persoonlijk verhaal in dit stuk. As it is, Suzanne Veneman. En je kunt weer meekijken.

stijl ga ik langzamerhand afscheid van je nemen van het eerste uur Jazz & Ho. En dan gaan we zo na 10 uur verder met het programma Jazz & Ho. Dat gaat over het Supersonic Jazz Festival, wat altijd in Paradiso plaatsvindt. Tot zometeen na de klok van 10.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz Ono op de zondagavond op Haarlem 105. En nu zelfs een soort tweede deel, want ik had van 9 tot 10 ook een extra uitzending over Noordzee Jazz. En deze uitzending van een uurtje wil ik besteden aan het festival dat ook dit jaar weer plaats gaat vinden in Paradiso. Het Supersonic Jazz Festival. En dat is een festival waar allerlei moderne jazz naar voren komt. En ik ben net begonnen, ook een van die artiesten die in die periode gaat optreden. Dat is Rex Original. Dat is een Britse producer en zanger uit Noord-Londen. En die weet ook rhythm, blues, soul en rap en elektronica bij elkaar te brengen. En dit nummer heette Keepsake. En dat gaat over doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. En hij zingt ook elke keer Heavy ground will shake however long it takes. Dat benadrukt dus dat succes kost tijd, maar uiteindelijk zal het komen. Nou, de Supersonic Jazz, dat probeer ik zelf ook altijd te zijn. Er komen heel bijzondere groepen altijd te spelen. Thundercat heeft daar gespeeld, Yusuf Dias heb ik daar gezien, Astra Collective, Kokoroko, allemaal van deze groepen die spelen daar. En daarnaast wordt er dan ook een Supersonic Jam georganiseerd. Het zijn jamsessies voor opkomende muzikanten. En ook showcase concerten, dat zijn optredens van nieuwe en lokale artiesten. Dus altijd heel bijzonder om daar aanwezig te zijn. Kom je veel nieuwe dingen komen daar aan bod. En dat is voor mij altijd interessant natuurlijk. En dan heb je ook nog een platenlabel, Supersonic Jazz Records. En daar komen ook al die vernieuwende jazzmuzikanten op te staan. De volgende editie, die dit jaar dus zal plaatsvinden, staat gepland van 20 tot en met 22 november van dit jaar weer in Paradiso. Nou, de eerste artiest die daar gaat optreden heb je net gehoord. En dan ga ik naar de tweede die daar optreedt, dat is Yves Ogunyobi. Dat is een Britse trompetist ook en producer uit Zuid-Londen. Met Nigeriaanse roots. Speelt ook bij Astra Collective, die ken je wel. En dan krijg je ook Afrobeat en jazz. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een nummer, Speak Low. Heel beroemd nummer, ken je. Ik zal zo'n stukje laten horen van Billie Holiday. Heeft hij op een andere manier weer geïnterpreteerd. En met Afrobeat-achtige percussie een heel ander jasje gegoten. We gaan luisteren. Eerst laat ik een stukje even horen van Billie Holiday. Dan weet je weer hoe Speak Low klinkt. En dan laat ik hem uitvoeren door die geweldige Yves Ogunyobi. Speak Low, Billie Holiday.

Een prachtige uitvoering van dit wereldberoemde nummer. En mooi om op zoiets op zo'n festival als dat Supersonic Jazz Festival te gaan bekijken en beluisteren. Wie er ook gaat optreden in november, dat is Full Amy Diaga met het nummer, wat ik zo heb uitgekozen, Full Sun. En zij is een Frans-Britse bassist en ook zangeres. Groeide op in Parijs, verhuisde later naar Londen. En zij combineert moderne jazz met soul, gospel, rhythm and blues en Afrikaanse invloeden. En naast haar basgitaarspel staan haar warme stem en persoonlijke teksten centraal in die stukken die ze vaak schrijft. En dit stukje Full Sun verscheen als onderdeel van haar debuut-EP All Black Everything. En dat verwijst naar het Koreaanse woord Hechan. Dat betekent letterlijk volle zon of heldere zonneschijn. En dat gaat dus over identiteit, eigenwaarde en veerkracht. Je gaat luisteren nu naar het nummer Full Sun, Amy Gadiaga.

0: de jazz.
1: Nou, dat was inderdaad The Little Giant. Geweldige saxofonist. Wat mooi als je dat stuk uitvoert. Dan ga ik nu weer naar de moderne kant. En weer te maken ook met het Sonic Jazz Festival. Matthew Herbert. En dat is een Britse componist en pionier binnen de elektronische muziek. En hij gebruikt allerlei alledaagse geluiden. Van keukengerei tot dieren- en omgevingsgeluiden. Alles gebruikt hij bij zijn muziek. En die beweegt zich eigenlijk tussen de house, jazz en experimentele elektronica en filmmuziek. Zo kun je het wel omschrijven. En heeft hij samen een opname gemaakt met Momoko Gill. Dus ook die ook dus komt op het festival. Een Londense drumster en zangeres en multi-instrumentalist. En die combineert jazz, soul, folk en experimentele elektronica met elkaar. Ze werkte al samen met bijvoorbeeld, die heb ik ook wel eens gedraaid, Alabaster de Plume. Heel bijzondere muziek is dat. En ze hebben een nummer opgenomen, Baby Star. Dat duurt zo'n bijna 6 minuten. Dat bouwt zich rustig op vanuit een soort hypnotische groove. En dan komt die dromerige gezang van haar erbij. En het is dan ook weer een mix van elektronische muziek, jazz en soul. Ga maar eens luisteren naar die hele bijzondere opname, Baby Star. Matthew Herbert, Momoko Gill. Baby Star.

En van deze Rotterdamse Jerry Lus ga ik naar Duitsland. Till Brunner is een Duitse jazztrompetist. Die komt niet op dit Sonic Jazz gebeuren, dus een heel andere stijl. Maar hij is een man die fantastisch speelt, vind ik. En het is altijd easy listening. Een mooie, warme trompetklank heeft de man. En die weet ook vaak standards heel mooi opnieuw te interpreteren. En dat heb ik ook met het nummer wat ik nu voor je ga draaien, om een beetje af te wisselen van die andere muziek die ik net heb gedraaid allemaal. Save Your Love For Me. Dat is oorspronkelijk een jazzstandaard uit 1955, gecombineerd door Buddy Johnson. En die versie die Till Brunner speelt, die komt op zijn album voor, On Vacation, van 2020. En dan werkt hij samen, en dat hoor ik duidelijk aan het pianospel, met Bob James. Dat doet hij hier ook. Hij, bij zijn muziek is die altijd die begeleiding zacht en warm. En het draait om gevoel en ruimte. We gaan luisteren naar die prachtige opname, Save Your Love For Me. Je mag de radio best iets harder zetten. Geen buurvrouw of buurman zal erover klagen, want dit nummer is prachtig om naar te luisteren.

En ik moet natuurlijk even vermelden dat de filmbeelden die je net bij zag, dat doe ik vaak dat je een beetje indruk krijgt als je de man of vrouw niet kent, hoe ze eruit zien met een aantal groep. Dat was natuurlijk niet met Bobby eens, met een andere groep in Duitsland was dat een opname. Dan ga ik nu naar Nubian Twist, die komt wel in Paradiso spelen in november. En die heeft een opname gemaakt samen met die geweldige gitarist Nile Rodgers. Ja, daar komt hij weer. Overal altijd te vinden, die geweldige kerel. En het is een band uit Leeds, uit Londen. En die maken jazz, afrobeat, soul, reggae, hip-hop en dance. Dat komt allemaal samen in hun muziek. Het is een eclectisch geheel. En ze zijn ook bekend wat dat betreft in de UK jazz en club scene. Ik heb gekozen voor het track Lights Out. En dat doet ook mee de vocaliste Asia Jai. En dat is een combinatie van jazz en club groove. En ook invloeden uit Afrika, de Cariben en de UK dance scene. We gaan luisteren naar die prachtige opname. Lights Out, Nubian Twist. Met die geweldige Nile Rodgers.

En dan ga ik gauw verder met ook een groep die er komt. SML. Dat is een experimentele jazz supergroep uit Los Angeles. En dat bestaat uit 5 topmuzikanten uit die Amerikaanse jazz en indie scene. En dan moet je denken aan de bassist Anna Butters en de synthesist Jirma Chiu. En wat is nou zo bijzonder? Ze maken muziek bijna volledig vanuit live improvisatie. Ze spreken niet heel veel af, ze gaan zitten, nemen hun optredens op en later in de studio gaan ze dat allemaal herstructureren en editen. En daarom zit de muziek ergens tussen die jazz, elektronische muziek, krautrock en postrock. Luister maar eens naar een stukje daarvan en dat heet, even kijken, wat heb ik staan? Daves, SML.

Dan zijn we al bijna weer aan het einde van mijn programma Jazz No. En deze muziek van deze groep komt volgende week nog wel even terug. Dan ga ik met deel 2, zeg maar, van de muzikanten die gaan optreden in november in Paradiso. Bij dat Supersonic Jazz. Interessante muziek altijd om naar te luisteren. En dan wil ik afsluiten met Jamie Pate, die geweldige drummer. Waar ik al jaren helemaal lijp van ben, kan ik wel zeggen. Wat speelt die man verschrikkelijk goed. Het is niet alleen een timekeeper, zoals ze zeggen, van een drummer. Nee, hij is de motor van een ensemble. Ritmisch, flexibel, energiek en interactief met die andere muzikanten. En hij heeft een opname gemaakt, dat heet Pride Strife. Dat komt van het project Reflex. Dat is een opname, een live-opname in het Bimhuis in 2025 opgenomen. En in 26 uitgebracht. Jamie Pate op drums, Ben van Gelder saxofoon. Joe Ross, daar komt u weer, de vibrafonist die ook in het uur hiervoor aan het bod kwam. En Pat Cleaver. Dus die Joe Ross speelt ook op het Noordzee Jazz Festival. Nou, dan hoor je ook een heel bijzondere muziek. Ik heb er ook wat beelden bij. En dan gaan we daar maar mee afsluiten, want dat is het laatste nummer. Ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Ik wens je een hele fijne week. En tot volgende week zondag. Jamie Pate, Joe Ross, Ben van Gelder, Pat Cleaver met Pride's Strife.

0: En dan moet ik nog even meedelen dat het programma wat namelijk om Brecht Doorzee met Brecht van Groen. Dat kan helaas niet doorgaan, ze is ziek. Ze heeft me net geappt dat ze niet kan komen. Dus.
1: Ja.
0: Maar wij weer, volgende week weer jazz. Volgende week zondag, Jazz en Oom, 10 uur. Zo. Tot ziens!

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail. Geeft even de zonnebrand aan. Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met 1 uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over 1 uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder